0: Gaat maar door. KR1, Happy Radio. Wat zeg je, Ruud?
1: Er was laatst ook een programma op televisie van From Russia with Love.
0: En ja, heb ik gezien met die mannen die dan daarheen willen om een vrouw te zoeken, hè?
1: Ja, ja. Dan zie je ook allerlei rare typetjes. En ja, dan zien ze gewoon, dan gaan ze om een vrouw te versieren, doen ze net of die vrouwen heel dom zijn en zo. Terwijl het eigenlijk de omgekeerde wereld is.
0: Ja?
1: Want die vrouwen die zijn veel slimmer dan die mannen.
0: Oh, ze lopen wel hele dag mooi te zijn daar, hè?
1: Ja, maar die mannen die kwamen uit de Achterhoek vandaan.
0: Oh, van die boeren.
1: Achterlijke hoek.
0: Ja, sorry, want ze... Nou, we zijn weer wat luisteraars kwijt daar. Ik kreeg van de week een mailtje dat er eentje zat op zijn trekker te luisteren daar met zijn telefoon.
1: Oh ja, heb ik ook een liedje van nog, hoor.
0: Ja.
1: Lekker op de trekker.
0: Maar goed, die luistert dus nu niet meer. Maar die van die achterlijke Drentse boeren dus. En die zaten dus daar in Rusland in dat tv-programma om een vrouw te zoeken. Zeg jij. Ga door.
1: Ja,
0: jij,
1: nou, fijn.
0: Is een clue. Een moraal van het verhaal.
1: Het moraal van het verhaal is dat die vrouwen eigenlijk veel slimmer zijn dan die mannen. Want ze kwamen naar Nederland toe en toen moesten ze koken in een of andere houten hut in het bos. En die jongens zeiden van, jij koken. Op z'n Indiaans, weet je. Jij koken. En, maar die meisjes wisten helemaal niet wat koken was. En toen gingen ze zelf maar iets in elkaar fratsen. En dan zaten ze tevreden als varkens met een ander.
0: Oh, oh, oh. Ja, ik heb dat ook gezien.
1: Nou, en dan wie is er nou het moraal ervan? Is van, nou, wie is nou de domste, weet je wel?
0: Ja, want die mannen die dachten dat er inderdaad allemaal van die meegaande domme vrouwen waren inderdaad. Ja. Maar ik vond dat dan ook juist het omgekeerde. Ja, van, nou ja, nu ik erover nadenk, ik zou ook best wel die kant op gaan als ik dan wat zocht, hoor. Want het is daar wel...
1: Wat zoek je dan?
0: Ze hebben daar wel mooie, leuke types allemaal met jurkjes en met heleboel... Die doffen zich altijd op en zo. Hier zie je nog wel eens van die vrouwen met slobbe broeken en overals en toestanden. Maar daar is het allemaal, ziet het er wel leuk uit. Dus nu ik erover nadenk, mij zie je volgende week in dat programma. En dan ben ik natuurlijk een domme boeren disjockey die in een bunker zit. En dan ga je mij ook uitlachen. Ik begrijp het.
2: Happy Radio KR1.

0: Okay. Dus, hoofdzender aan. Hallo.
1: Yo. Yo.
0: Computerzender.
1: Yep.
0: John, schotelrichter.
1: Gericht. Doe het. Oké. Okay.
2: De Noord-Hollandse zendercombinatie. Kennemer Radio 1.

op alle mogelijke manieren naar uw pc, smartphone of broodrooster gestraald. Dit is het legendarische Kennemer Radio 1. Returning to your radio sets. KR1 Kennemer Radio 1 is back.

0: Wij draaien alle muziek. De laatste hits. Maar ook oude muziek en nieuwe muziek. En allerlei soorten muziek die iedereen wel leuk vindt. Dat draaien wij voor jou. Dat is de truc. En bovendien maken wij jou ook vrolijk door speciale happy brainwaves op bepaalde onhoorbare frequenties mee te sturen. Zo is het toch, Nico?
1: Ja, zo is het.
0: Ja, zo is het, Nico. Dat is de techneut. Het is toch geweldig, hè? Blijf dus vooral luisteren voor een beter leven. En ik zeg alleen maar... Yeah!

0: Wist jij dat we ook luisteraars hebben op de muziekschool, Ruud?
1: Ja, dat weet ik.
0: Ja, want wij hebben daar een luisteraar, Ronald.
1: Ja, die is trompetist.
0: Ja, oh ja, hij zit mee te lezen op de chat. Hij is trompetist en ze hebben hem nu aanstaan, want ja, we doen wel eens wat, hè. Ze helpen ons ook wel eens bij de promoshows met apparatuur. Trompetist.
1: Ja, hij speelt altijd in de fanfare in Beverwijk.
0: Ja.
1: En dan loopt hij met die mars altijd mee als er een feestje is of als er iemand jarig is, dat wordt hij van varen uitgenodigd.
0: Oké.
1: En dan, dan gaat hij weer een toonladdertje blazen of zo, weet ik veel. Ik kan het niet hoor, ik krijg er veel te bolle wangen van.
0: Nee, nou, we zullen eens even vragen of hij eens een mp3'tje opstuurt. En, maar goed, hij luistert nu ook op de muziekschool en er is nu een pauze of zo. En hij vraagt om een nummertje waarmee hij mee kan trompetisten. Dus of je dat wil spelen voor alle luisteraars van de muziekschool. Dus ja, dat lig ik in jouw handen, want draai maar wat dan, dat hij mee kan trompetisten. Hoe noem je dat? Trompetten?
1: Trompetteren.
0: Trompetteren.

0: Een toestand. Er zit daar een promotieteam dame een beetje over ons studioruitje te likken. Wat doe jij daarna?
1: Oh, nu begrijp ik het waarom het zo nat is.

1.

luistert nu, schrijf die per e-mail naar kr1.nl. Benny, die wil een plaatje horen. En alweer. En we draaien deze alweer. Tot.

0: plays good guy hit
1: 10 9 8 7 6 5 4 3
2: KR1 Gorilla cut it up one time.

0: Ja, je moet hem ook gewoon geen pizza geven, want hij wordt daar veel te jolig van. Wat was je nu op uitgezocht? Wou je dit echt gaan draaien dus?
1: Ja, het is een heel mooi plaatje.
0: Ja, oké. Nou.
1: Doe maar.

0: you bad, bad boy.
1: Wil je blijven? Oké. Het heeft toch geen enkele zin als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik.

0: op de website moet u eens kijken. Daar hebben we allemaal flitsende knoppen en wapperende vlaggen. En heel leuk, kan je ook live meekijken. En Ruud hier, die gaat zo in zijn zwembroekje, ondanks het weer, gaat hij daar gewoon voor die camera staan, toch?
1: Ja, ik heb een gele gekocht.
0: Ja, daarom. En hij is een beetje exhibitionistisch. Dus hij, hij heeft speciaal die camera zo laten zetten dat hij daar kan lopen. Live, Ruud van Heemskerk op de webcam.

0: Hey, weet je wat me ook erg leuk lijkt?
1: Om schelpen te gaan verzamelen. Van die bijzondere schelpen die ze hier op het strand altijd vinden.
2: Ja, nou, dan doe je dat toch? Dan plak je ze hier op de muur of zo? Of
1: nee, je kunnen ze op een plankje je zetten.
2: Op een plankje, twee schelpjes op een plankje.
1: En dan één keer per jaar dan doen we een soort uitverkoop of zo. Laten we de luisteraars laten we die schelpen opkopen. En dan is dat weer voor ons voor het goede doel, toch?
2: Ja. En ze bieden natuurlijk de hoofdprijs, want origineel verzameld door Ruud van Heemskerk met CK, dat drijft de prijs behoorlijk op. Ik vind het een goed idee.
1: Ja, gaan we doen, hè?
2: Gaan we doen.

0: Die brengen wel geld op. Er zit zelfs nog een van 1 cent van vroeger. Wat gaaf.
1: Ja, ja, ik dacht, laat ik het eens meenemen naar de bunker. Dat is goede klimaat. Dan,
0: ja, je hebt van die programma's op
1: gaat
0: tv.
1: Gaat lekker schimmelen.
0: Van die programma's op tv. En dan kun je het daar naartoe brengen. Kun je dat verkopen. Dat is... En dat geld, van dat geld, daar kunnen we in ieder geval een knappe kachel van kopen. Want dan zitten we tenminste warm.
1: Nou, draai jij nou maar weer een plaatje. Dan krijgen we daar tenminste warm van.

0: Nu willen ze naar 9 dagen per week en 26 uur per dag. Nou, ik moet het nog maar zien hoor. Ja, en de mens moet ook slapen en zo, een normaal leven. Dat kan toch niet meer? Nee, dat gaat er mij niet in hoor. Daar gaat wel wat in, maar nee, daar zullen we niet over uitweiden.
1: 9 dagen per week, 26 uur per dag. Kennemer Radio 1.

Oh yeah, fijn dat je nog steeds luistert hier en we gaan gewoon lekker door. Er zijn hier allemaal mensen bezig om al jouw verzoekplaten bij elkaar te scharrelen en we draaien ze. We draaien alles wat jij wil horen. Een hele bijzondere muziekmix. Heb je ooit zo'n station gehoord? Geniet ervan, zet hem lekker hard.

0: Wil je even door de soep roeren die op de houtkachel staat?
1: Ja.
0: Ja, doe maar even.
1: Want, opstaan. Jongen.
0: Ja, gaat het helemaal aan de bodem vastkoeken. En dan hebben we straks helemaal niks meer te pruimen hier.
1: Ja.
0: Oké.
1: Nou, je bent net op tijd bij, man. Het zit helemaal aangekoekt. En dat moet ik opeten zo?
0: Ja, het is wel de bedoeling.
1: Je hebt er toch niet weer van die paddo's in, hè? Uit het bos. Dat was de laatste keer. Ik heb 3 nachten niet geslapen, man.
0: Ik kan er hoog op van hallucineren.

the mezzanine.

0: gisteren je koffie gebracht, maar ik weet niet wat er aan de hand is met dat koffiezetapparaat of met haar. Maar...
1: Angelique Baltus, daar is niks mee aan de hand.
0: Nee, maar die
1: leuke meid.
0: Ja, maar die koffie, dat, volgens mij kon je daar een lepel rechtop inzetten, want het was zo sterk.
1: Ja, nee, ja, dat... Volgens mij heeft ze die weddenschap uitgevoerd. Dat kan ik je nu wel zeggen, want je hebt het al op. Ik zei gisteren tegen haar van de lage buiten, allemaal van die konijnenkeutel. Ze zei, ach, misschien is het wel ook wel heel lekker. Je hebt ook van die chevetkat koffie, weet je wel. Ze zei, wat krijg ik als ik morgen zo'n keutel door Ruudse koffie gooi? Ik zei, nou, dan mag jij een uurtje langer presenteren zaterdag. Nou, dat heeft ze gedaan waarschijnlijk.
0: Nou ja, in elk geval, het was niet om te pruimen. Dus dat moet wel verbetering in aangebracht worden.
1: Andere konijnen aanschaffen rond de bunker?
0: Nou, ik denk dat ik mijn beklag bij de directie ga indienen, want dat kan echt niet.
1: Nee, maar je hebt het wel overleefd blijkbaar, dus
0: ja.
1: Prima keutels hier.
0: Op mijn groene ogen na, zeker.
1: Kennen maar Radio 1. Eerst.

0: meisje bij het promotieteam.
1: Ja, een nieuw meisje?
0: Ja, Sarah heet ze. Oh. En kijk, daar komt ze aanlopen op het pad naar de bunker, daar rechts. Wat zie je er?
1: Oh.
0: Nee, moet je verder kijken pakken.
1: Oh ja.
0: Een redhead is het, een redhead.
2: Mat beet pakken? Nee toch?
0: Ja, nee, ja, daar denkt hij weer aan. Nee, dat is verboden, boy. Maar je mag wel een plaatje draaien. Doe het maar.

0: We hebben ook dat telefoonnummer van Willem-Alexander. Zullen we hem gaan bellen?
1: Ja, we gaan Willem-Alexander bellen. Hoogheid, speel jij even Willem-Alexander, ja? Hoogheid, u spreekt met KR1 World Service.
0: Leden van de Staten-Generaal.
1: Nee, u bent nu in de uitzending.
0: Vandaag?
1: Hallo, dit is niet de Staten-Generaal, dit is KR1 World Service. Wat wilt u zeggen tegen de wereld?
0: Good morning.
1: Hoe is het met uw waterhuishouding? Wat doet hij ook alweer? Iets met water.
0: Watermanagement.
1: Oh ja, management. Nou, dan mag je hier wel eens het dak komen repareren, zeg. Ja.

0: Oh, hebben we weer een verzoek. Ik vind dat ze wat minder moeten sturen, want ik moet dat al die plaatjes weer opzoeken, luisteraars. U bent live verbonden, nu met de radiobunker van KR1 Wereldradio. We hebben hier een plaat van Loretta. En Loretta is een dame die ons een e-mail stuurde en meer weet ik niet van haar. Want het enige wat ze schrijft is hi-ha. Dat roepen jullie de hele dag. Maar toch wil ik even wat horen voor de jongens en meiden van kantoor. Maar wel vandaag. Ja, morgen. Oké, okay, nou ja, wel vandaag. Ze luisteren nu waarschijnlijk. Dus dan draaien we dit maar, hè, Ruud?
1: Ja, is goed, dan komt-ie.

0: lekker muziekje. Ik weet even niet wat te zeggen, Ruud. Als jij wat weet.
1: Even samen. Olé! Of zo, weet je wel. Iets van...
0: Ja. Nou, olé!
1: Kennen we Radio 1? Olé!
0: Of, tegelijk?
1: Ja, tegelijk, hè. Kennen we Radio 1? Olé!

Ja, hallo, bent u daar nog? 1-2-1-2. Zo, die is weg. Daar ben ik weer. En we gaan fijne muziek draaien. Luister eens naar deze fijne muziek. Klaargezocht voor jou door onze zoekmensen. En gedraaid door mij, want ik druk op dit knopje.

0: Wil je echt koffie?
1: Nee, ik zit hier grappen te maken.
0: Ik wil echt maar iedere half uur koffie.
1: Nou, half uur.
2: KR1, the station of your life.

verslaafd. Beiden. Nou, het, nou, je leven is wel een beetje, ja. En dan ben gok verslaafd. Ja, café verslaafd. Muziek verslaafd. En nou weer zend verslaafd. Heb ik ook gehad. En nou weer Kennemer Radio 1 verslaafd. Nou, blijf zo.

0: Bij Ruud van Heemskerk en ik doe een aap na.
1: Goed zo. Nou, dat hebben we ook weer gehad. Mochten er nog wel luisteraars over zijn, die toevallig net even naar het toilet waren of zo. Fijn dat u weer luistert.
0: Ik ben Bart Steeman en ik doe een olifant na.
1: En daar moet ik nou de hele middag naast zitten, luisteraars. Ja, stuur mij maar wat mails om mij te troosten. info@kennemerradio1.nl.
0: Toen kwam Bart Steeman met een grote lange snuit. En hij blies het verhaaltje uit.
1: Ik ga weer wat muziek draaien, want hij doet veel te gek vandaag. Een uniek station. Happy Radio.

0: Heb je wel eens van Elmarije gehoord? Die stuurt een mail, Elmarije, en die geeft 12 plaatjes op die ze de komende dagen wil horen.
1: Oké. Okay. Ja.

0: Ja, en ook deze plaat was op verzoek en ook jij kan mailen, want jij maakt KR1. We hebben het, waar hadden we het over? Oh ja.
1: We hebben wel eens iemand gehad in de studio, die had een kale kont.
0: Ja, ja, Angelique.
1: Kreeg ik toch een borstel naar mijn hoofd.
0: Ja, ja, dat mochten we niet zeggen in de uitzending. Ja, moet ze ook niet zo'n string dragen, hè? U snapt er niks van, luisteraars. Daarom praten wij nu even door tijdens dit lekkere muziekje over dit vreemde onderwerp.

0: Hij heeft een lekkere mix, deze DJ. Ja, ik vind het een lekkere mix. Jij ook?
1: Ja, ik vind het ook een leuke mix. We gaan er gewoon mee door.
0: Ja, oké. Okay. Hey, je mag blijven, joh.
1: Ja,
0: ja.
1: Toppie.

0: KR1. En nou ja, ik ben helemaal gek van Theresa. En Theresa, die zit een klas lager en daar ben ik helemaal gek van. Voor haar wil ik dan ook een plaatje aanvragen en hoop dat ze bij haar afspraak houdt om uit te gaan. Nou ja, wat gaan we daar dan doen? Plaatje draaien?
1: Ja, doe maar. Zet maar even eentje op. Doe jij maar, want mijn arm is te kort.
2: KR1, het vrolijke radiostation.

0: Wist je dat wij op Facebook zitten, Ruud?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Op de website staat een link naar de Facebook. En nu hebben wij Mohammed hier. En Mohammed die woont in IJmuiden. En die...
1: ook al.
0: Ja, en die schrijft op onze Facebook privé chat. Hi KR1. Sinds ik jullie aan heb, is mijn leven helemaal goed. En wat ook helemaal goed is, is dat ik helemaal...
1: Ik wist niet dat je Arabisch kon lezen.
0: Ja, Mohammed, dat is toch niet Arabisch?
1: Jawel joh, met al die krulletjes.
0: Ja, nee, dit is het privébericht. In de Facebook dus, van

0: Radio 1.
1: Ja, ik vind het hilarisch. Ik heb hem dus even een heliumballonnetje gegeven. Geweldig. Het klinkt. Het is heel leuk. Dus we breken even in tijdens de mix. Sorry, de disjockey kijkt me weer vernietigend aan. Maar neem nog een teug. Ja, nog een keer.
0: Kennen we Radio 1.
1: Hilarisch. Ik ga hem ook even nemen.
0: Zo, nou dan. Draai me weer een plaatje.

0: dit jaar nog op vakantie naar Spanje?
1: Nee, ik ben wel naar Barcelona geweest. Een stedentrip.
0: Oh, dat was met Pasen, toch?
1: Ja, zo rond die tijd.
0: Oh ja, weet je wat huevos zijn?
1: Wie?
0: Huevos.
1: Nee, dat weet ik niet. Dat zijn een soort Spaanse lesbo's?
0: Nee, dat zijn eieren. Paaseieren.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, je moet het alleen niet in Spanje zeggen, want dan... dat betekent je ballen.
1: Het is maar goed dat we nu niet in Spanje zitten. Dat soort geintjes haalt Ruud altijd uit. Van, oh, dat betekent dat. En dan zeg je dat en dan krijg je een slag voor je kop of zo. Ja.

0: even iets nieuws. We zingen even met z'n drieën Kennemer Radio 1.
1: Kennemer Radio 1, 2, 3.
0: Ja, maar wel allemaal tegelijk. 3, 2, 1.
1: Kennemer Radio 1.
0: Nou, het was niet eens zo slecht. Wow.
2: Geweldig.
1: Wauw, we kunnen nog optreden.
0: Wauw, ja. Nou, zo zie je maar weer.

0: keuken is groter dan de studio. Ja, je moet eerst even de plaat afkondigen. Je hoorde dus, wat hoorde je net? Ik ben het even kwijt. Maakt niet uit.
1: Gezellig plaatje.
0: Wat een gezellig plaatje. We hebben het over de keuken. Ruud zegt dat de keuken groter is dan de studio. Ja, het kan eigenlijk niet hier in de bunker in Holland. En ik krijg nu ook op de chat Jeremy. Dat is een Nederlander die in de Verenigde Staten woont. En, want wij zijn World Radio. World Radio. En die zegt, hoe zitten jullie erbij, jongens, daar in die bunker? Nou, vertel het maar.
1: Nou, het is hier, we zitten hier met een klein bolletje boven ons hoofd. Er zit niet eens een lampenkapje omheen. En het is hier een beetje schemerig dus. En veel apparatuur voor ons op de tafels en aan de muur. Voor de rest hier op de grond. Ja, het is een beetje zanderig. Het is net als in een oud café met de houten planken en zand op de vloer. Nou, wat hebben we nog meer? Het is allemaal een kale muren. Er hangt een postertje van vrije radiosendschepen van vroeger. En,
0: dat is het ongeveer?
1: Ja, en een roestige stalen deur.
2: KR1 World Radio.
3: Je blijft lachen met Kennen We Radio, hè?

0: Het was een lekker plaatje, Ruud. Zullen wij het eens even over... We gaan het over dieren. We gaan het over dieren hebben, ja.
1: Maar die langharige kat hier is ook niks, hoor.
0: Nee, en die graaft het dan in. Maar ja, dan ben je een beetje aan het rollenbollen met elkaar hier. In het zand af en toe, hè, met de promotiemensen en dan dames. En dan kom je dat kattenpoep tegen. Dus dat beest, dat... ik weet niet, hoor. Maar goed, zonder mascotte zou deze plaat lang niet zo lekker klinken, denk ik.

0: Die willen dat wij dus milieuvriendelijk gaan uitzenden. Ja.
1: Oh?
0: Er moet een windmolen komen op de bunker.
1: Nou, ik kan me best voorstellen. Die generator die slaat ook af en toe op een keel zwarte rook.
0: Als je aankomt lopen, dan heb je geen stem meer. Dan moet je met zo'n stem presenteren. Maar die windmolen die valt te veel op, zeggen anderen weer. Dus ik weet niet of hij er ooit komt, hoor.
1: Maar we kunnen toch met zonnepanelen aan de gang?
0: Ja, dat kan. Waren het niet dat er allemaal duivenpoep op en zo. Want het was die van de beesten. Zand en toestanden. Maar kan inderdaad.
1: Ah, dan kunnen we ons biermannetje, hoe heet die? Onze DJ, die kan toch die panelen wel weer schoonmaken?
0: Ja, Boy.
1: Boy Bensdorp, ja.
0: Boy. Boy, die kan dat, wat?
1: Ja, Boy Bensdorp, die kan dat wel mooi schoonmaken.
0: Ja, die heeft altijd al allemaal vloeistoffen mee, inderdaad.
1: Ja, maar die...
0: krattenvol. En dan mag je de bunker niet mee in, want er is hier een alcoholbeleid.
1: Wat denk je, hoeveel panelen erop gaan dan op de bunker?
0: Ja, ik denk dat er wel 30 op kunnen of zo, maar die moet wel allemaal aan de zonkant zijn natuurlijk.
1: Ja, zon hebben we genoeg in de duinen, toch?
0: Ja, maar ik weet niet of het ook mag van... Ja, nee, het is geen monument, dus waarom niet? Hè?
1: Daarom.
0: Ja, wat een idee, luisteraars. We gaan weer eens even muziekje draaien, zoals deze. Sunny.

Dames und Herren, Luisteraars. Als lid van het Koninklijk Huis heb ik mij reeds jaren sterk gemaakt voor het verbieden van de jacht op pandabeeren, de witte Afrikaanse neushoorn en die lieve kleine koalabeer. Wel nu, ik ga mij nu vol enthousiasme en grote toewijding inzetten voor het behoud van de Vaderlandse Radiopiraat. In het bijzonder richt ik mij nu tot de groep jagers, te weten de opsporingsdienst. Heren van de opsporingsdienst, hierbij verklaar ik het jachtseizoen voor gesloten. Hartelijk dank dat deze mogelijkheid mij is geboden geworden. Dank u wel.

0: It is Night Fever Special.
1: And say it again. Nog een keer.
0: This is Night Fever Special.
1: Oh, wow, wow. And that's it. Beleef de nacht met Night Fever, 4 over 12. Post 5, code geel opgeheven. Er is een nieuwe unit in de AZ1 ingeplant. Woo! Dat betekent dat we ook in Amsterdam te ontvangen zijn nu. Hallo, dag Amsterdam. Dag Den Helder, dag Rotterdam. En als het dus zit. Yes tonight, gaan we het beleven. Over 2 uur. Hoe is dat, René?
0: De Shithouse Band.
1: Oh, nee, joh. Nee.
0: Nee?
1: Nee?
0: Nee. Nee. Nee.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ook jij kan bellen. Over 5 minuten. 02206 4813. Maar doe het maar niet. Ik stek eruit.

0: WN Radio, especially for you. Dit is Radio West.
1: Zo, we zijn met de infernale frequenties even een paar tienden verschoven. Maar dat hoort u vanzelf al. Als er even wat fout is door een sneeuwval of zo, wordt het meteen gecorrigeerd, net zoals bij Hilversum.

0: This is RWN Radio. Radio West Nederland. Noordzee Kust Radio. Voor West Nederland.
1: Hee-haw! RWN Radio gaat jou de komende 2 uur een grandioze happening bezorgen. Blijf luisteren.
2: Dit is Radio West Nederland. 100
1: Hier bij de ring. Er is toch niks op tv. Het is wat te koud buiten. En binnen kan je genieten. Van de opwindende ritmes van Night Fever. En in de toekomst wordt die vrijdagnacht fantastisch.

van de opwindende ritmes van Night Fever. En in de toekomst wordt die vrijdagnacht fantastisch.

The meaning of a ring. I only know.

0: En wij gaan door, hier bij Night Fever Special. Na deze Rolling Stones special, voor alle Rolling Stones liefhebbers, door de heer Groen, gaan wij allemaal Night Fever geluid laten horen. Wow. Zometeen een vertaling van een hit nummer. Want Ben Niemand weet eigenlijk wat ze in de hitparade horen, omdat het Engels is. En heel veel mensen staan er dan niet helemaal 100% terug. Woe! Weer telefoon, wie is dat nou weer?
1: René,
0: ja, weer. Je mag maar één keer bellen hoor. 0-2-0-6-4-8-1-3. En niet in de uitzending.

0: Zo, luisteraars. Dit is nog steeds Night Fever. Wie is er aan de telefoon?
1: René, nog steeds.
0: Nog steeds? Ja, natuurlijk. Ik laat je ook liggen, zodat de andere mensen lekker kunnen bellen. Tot waar, René? Weg en wel u bellen, luisteraars. Er is zojuist besloten, want we zaten even te bubben, op de technische faciliteiten, wat er allemaal aan de hand was, en zo, maar zojuist hadden wij van technische dienst vernomen dat er geen interferiale deconventies zijn, of zoiets dergelijks.
2: De beuk erin!
0: Dus gaat vanavond de beuk erin, en wij gaan tot 4 uur, hoe vind je dat er mee? Nee, hoe vind je dat?
1: De beuk erin!
0: Tot 4 uur gaan we door, René. Hoor je dat wel?
1: 4 uur?
0: Tot 4 uur?
1: Ik moet er om 6 uur uit.
0: Niks mee te maken, René. Niks mee te maken, René.
2: We rammen erin.
0: Jawel. Iedereen is vrij morgen. Dus waarom jij niet? Neem eens iedere dag of meld je ziek van mijn part.
1: Nee.
0: Jawel. Jawel. René, ben jij nou fan of niet? Hallo? Wat zeg je, René?
1: Wat moet je daar?
0: Wat zeg je? Knallen!
1: Knallen!
0: No time to sleep, zeggen ze. With you up there and me down there, dat staat helemaal op ons. Jij daar in je best. En wij daar hoog in de mast, in de regenboogje. Oh, dat was weer het meest beluisterde station van West-Nederland. Tonight, we're always bright. Dynamite in the Hawk Explosions.

0: En wij gaan even door. We hebben hier allemaal al een gezellige plaat klaargezocht voor jou. Oh, helemaal vol. En nu ligt er een op de andere draaitafel. Wat zwingt daar pan uit? Herrené? Wat heb jij nou allemaal aanstaan daar, zeg? Wat heb jij nou allemaal aanstaan daar? Je radio?
1: Mijn radio, ja. Hoor je dat?
0: Ja, dat hoor ik. Keihard, joh.
1: Hoor je toch een echo ook?
0: Dat hoor ik een echo ook. Nee, niets.
1: Nee.
0: Ja, nu wel.
1: Dat
0: hallo?
1: Wel, ja, ik ben er nog steeds.
0: He. Nee, ik hoor geen echo bij jou, René.
1: Zou ik er even voor zorgen?
0: Hier hoor je wel echo. Dag mensen van de Helse Bewakingsdienst. Jullie belden laatst ook op. Hoe is het, best Kiphok? Ze mochten niet zeggen wat ze bewaakten, weet je nog, René?
1: Ik
0: ga even mijn mond houden. En we gaan even luisteren. Dag mensen op Borreland, dit is voor jullie. Woe, woe, woe.

0: Luisteraars, dit is Night Fever. Wij hebben een hit voor u. Zoals gebruikelijk, zoals u van ons gewend bent. Wij hebben iedere week een hit. En die gaan we dan vertalen. Deze week hebben wij niemand minder dan The Game Gang en Respect Yourself. En nu hoor ik mezelf opeens niet meer. Hoe dat komt, weet ik ook niet. Er is vast wat mis. Hoort u mij nog?
1: Over de box ook niet.
0: Oh. Nou ja, dat zien we dan wel weer, luisteraars. Nu hoort u ons hier wel. De technische dienst zet hier namelijk met allemaal meters. Het is wel spannend. Wie weet wat er gaat gebeuren vanavond, zeg. Want ze zijn nooit zo zenuwachtig. Nou ja, durft hier toch niemand te komen, want RCD... Wat zeg je, René?
2: Hallo? Durven die niet te komen?
0: Hou je mond. Nee, want ze kunnen hier geen eens in met de auto, hè? Nee, dat kan geen eens. Goed. Wij zijn nu aan de vooravond van 4 uur lang muziek op jouw radio. The Game Gang, Respect Yourself. Als René straks heeft opgehangen, René?
2: Wat zei je?
0: Als jij straks hebt opgehangen, mogen de mensen bellen.
2: Oh ja.
0: Draai jij hebt opgehangen, dus we houden hier de hele avond aan de lijn.

Je zou iedereen moeten respecteren waar je naartoe holt. Waarom denk je dat ze jou zouden moeten respecteren? Als je geen moer scheelt om die man met die Bijbel in zijn hand. Ga uit de weg en laat die man zijn werk doen. Jij bent de figuur die alles ziet wat op je weg ligt. Hou je hoofd omhoog, het is een nieuwe dag. Respecteer jezelf. Kijk een beetje voor je uit. Laat je niet leiden door anderen. En doe waar je zin in hebt. Als je jezelf niet meer respecteert, zingen zij, dan zal niemand meer een damn om jou geven. Dan zeggen ze allemaal, je kent de pot op. Dus always believe your goals. Dat zingen ze zo'n beetje. En het klinkt fantastisch.

Als je blijft teuten over de regering, dat maakt toch niks uit. De evolutie is toch al geweest, zingen zij. Zo. Als je maar naar mensen luistert, gewoon om naar het ritme van de muziek en je weet van eens hun naam, je bestaat het geneens. Speel dan eens een nieuw spel en respecteer jezelf. Na. Wat een plaats. The Gain Gang. Vanmiddag bij mij een privéverzameling gevoegd.

0: En nu dacht hij natuurlijk, wat een stilte opeens bij Urbane Steenman in Night Fever Special. Weet je waarom dat was, René?
1: Nou?
0: Dat zal ik je even vertellen. René, weet jij het verschil tussen een differentiaal bouwtje van een zeskantige moer van de kerstboom die nu tegenover me staat met 24 lichtjes en 3000 LP's die ernaast staan via de zenderkoeling? Gaat dat naar jouw radio via hoogfrequente straling, infrarode straling vanaf onze koperen buis naar jouw ontvanger die het weer omzet in hoorbare signalen tussen de 20 en de 20.000 hertz als je een goede radio hebt? Weet je dat, René?
1: Dat weet ik, ja.
0: Daarom draaien we nu deze volgende plaat. René?
1: Ja?
0: Jij hebt een vriendin, hè?
1: Ja.
0: And she can dream about you, of niet?
1: Jazeker.
0: Mooi is dat, hè? Dromen over je vriendin.
1: Ja?
0: Ja. Kun je erover meepraten, hoor. Hey. Daar gaat deze plaat over. Van de Streets of Fire. Dire Straits.
1: Hoor je me nog een auto?
0: Dag René.
1: Mooi van dat tijd.
0: Ja, tuurlijk. Luisteraars ook.

0: Zo, je hoorde even het geluid van onze zenderkoeling. We zitten hier te lachen, want er is hier een technicus. Dat is wel lachwekkend. En die technicus is dit even langs boer Jansen geweest. Ja, wie heet er nou Jansen, zou je zeggen. Maar die boer heet dus zo Jansen. En die heeft kippen en die heeft één ei meegenomen. Oh, en toen vroegen wij, wat moet je met één ei? En nou zit hij hem te bakken op de zenderkoelingsplaat. Die wordt normaal gekoeld door water en nu dus door een ei. Goed, wat hebben wij absurde technici? Volgens mij hebben ze een beetje te veel pils op. René,
1: ja?
0: Die pils hadden we van jou, hè?
1: Nog steeds?
0: Ja, nou, de laatste is net door de zendertechnicus opgedronken toen hij het eitje bakte op de zenderkoeling.
1: Oh.
0: Hé, hey. Het is zo, fans mogen alleen hier komen als ze wat te drinken meenemen.
1: Maar dat is wel lekker.
0: Jawel.
1: Ja.
0: René, weet je wie dit is?
1: Nee, niet meer.
0: Orchestral maneuvers in the dark, you know what I get. René, dat rijmt. Speciaal voor de Hoogovens, dag Hoogovens. Jullie kunnen bellen over 1 minuut, dan hangen we ons. Nee, over 1 minuut, 60 seconden. Kan de Hoogovens bellen.

0: draaien met het ding, zei de technicus. En dat doen we. De Hoogovens kunnen nu bellen, want we hebben nu opgehangen. 02206-4813. Alleen voor de Hoogovens. Hallo, Hoogovens. Oh, moeten we eerst wat aan de oren afnemen natuurlijk. Ja, hallo?
1: Geen Hoogovens, dit is Master Radio.
0: Ja, Master Radio, jij zit hier met de Hoogovens.
1: Ja,
0: jemig. Haarlem, technische post Haarlem. Nu even contact opnemen. Attentie, technische post Haarlem. Nu even contact opnemen met Studio West Nederland in Egmond. Dringend.

Dit is Night Fever Special. En luisteraars, u luistert naar een live uitzending. Het is 37 over half 1. De uitzending gaat echt beginnen om 1:15. We zijn hier nog even druk bezig met al het materiaal van de Rolling Stones goed en wel in orde te brengen in de studio aan kant. En om 1:15 dan begint Night Fever Special. Nog meer special te worden. Yeah. Wow. Dit kunt u wel.

0: Don't watch that. Watch this.
1: Is the Happy Happy Monster Sound one step behind en 33 toeren naar achteren. Dat is de automaattechnicus. Ik even terughaal. Het is nog even een beetje provisorisch tot 1:15.
2: To move your feet to the rockiness, rock steady beat of madness.

Het is kwart minuten voor 1. En ik ben een beetje... Ik ben helemaal niet moe. Ik ben springlevend. Ik ben zo springlevend dat ik veel te veel adrenaline in mijn bloed heb. Wat betekent dat ik allemaal dingen gek ga zeggen in de opwinding van Night Fever. Want Night Fever betekent beleving. Wij gaan de nacht beleven zoals u hem nog nooit heeft beleefd. Dat was Ruud van Heemskerk. Die is gebleven om voor u. Straks, samen met Felix Spitz en Urbanus, tussen 2 en 4 een fantastisch programma voor jou te bezorgen. Want het is vrijdagavond en morgen kan je uitslapen. Dus, hè?

Speciaal voor iedereen die luistert vanavond. Om je wakker te houden, want op nachten als dit moet je wakker blijven. Wat je ook doet. Je kan ook bellen. 02206-4813. Voor alles wat je wilt zeggen. We houden geen phone in. Ja.

0: We kregen net een bericht van onze parlementair weerkundig medewerker uit Heilo. Het is momenteel plus 4 graden Celsius, dat betekent dat het niet meer vriest.
1: De baris.
0: Ja, wat is dit?
1: De play loopt weer door.
0: Loopt de play door? Dat moet gevierd worden. Allemaal vrolijke platen vanavond. De play loopt weer door hier in de studio. In de Egmondse Duinen. We fluiten allemaal even mee, boys. Fluiten.

104, 104. On your radio, 10 to 1.

亲爱的妹妹们 ，Come back。Laat de muur even omvallen van de hoogovens. En brul even mee met...

0: Okay, everybody, now you're going to really hear something. Here is the number one instrumental group in the whole world. They have had more hits than any other group around. And here they are, The Ventures!
1: Live in the studio from West Nederland, The Ventures. For you. Yeah. Het stroomt hier helemaal vol met allemaal luisteraars. Wij brengen tot 4 uur entertaining voor jou. Als jij het vreselijk vindt, moet je nu bellen. 02206-4813. Als je het goed vindt, kan je ook bellen. Kom nu in de uitzending en geen phone in. En vooral geen...

0: sterk in elk merk, geopend bijna de gehele week, dat is Garage Middelbeek. U vindt ons aan de Rijksweg 51 tot 53 te Limmen. Wij verkopen nieuwe en gebruikte auto's. Ook hebben wij een goed geoutilleerde werkplaats en spuiterij. Komt u eens langs in onze meer dan 1000 vierkante meter grote showroom. Wilt u zeker en veilig sturen, dan kunt u ook bij ons een auto huren. U vindt ons aan de Rijksweg 51 tot 53 te Limmen. Wij zijn geopend van maandag tot en met zaterdag van 8:30 tot 17:30. Ons telefoonnummer is 02205-1445.
1: Wij gaan even een spelletje doen. Als u weet wat geoutineerd is, moet u nu bellen. 02206-4813. Als u het goed heeft, draaien wij een plaat voor u. Wat is geoutineerd? Het is 57 over 0. En wij gaan door met Heartbreak Hotel. Geschreven door onder andere Presley. Die wij dus rond deze tijd herdenken. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slapping my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but not, honey, lay off my blue shoe. It's a natuurlijk. Step on my blue suede shoe. De blauwe suede schoenen. Well, you can do anything. Van Elvis Presley. Let's go.

0: my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar.
1: Je kan mijn huis verbranden. Kar in de prak rijden. Maar blijf van mijn schoenen af, dat zingt hij. Mijn blauwe zware schoentjes. Je kan alles doen, maar blijf van mijn schoenen af. Rock it. Rock it. Rock it. Rock it. Yeah.

Weet u wel wat dit is eigenlijk? Dat zullen we u even vertellen. Live. Want wij maken alles altijd live, bijna alles. Dit is Radio West-Nederland. Of wist u het al?

0: Hij is afgelopen. En wat zei jij toen daarachteraan, waarde heer Ruud van Heemskerk?
1: Knallen met dat gekke ding, ja.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Sam, Sham en de Faro's. En ik probeer Willem en de Pacemakers even scherp te zetten, maar dat lukt niet. Dan pakken wij de derde pick-up en daar staat dit op. Je luistert naar Radio West Nederland.
1: Rustig, wees nou niet zo kwaad. Laten we 104
0: FM.
1: Even rustig bespreken.
0: Dag Amsterdam, dag Hoogovens.
1: Om je zo op te
0: winden. Ik wind me niet op.
1: Een klein beetje rustig aan.
0: Ik doe rustig aan.
1: Pak nou even neer.
0: Nou, ik zit al een uur.
1: Luister nou even naar mij.
0: Nee, naar mij. Dat de mensen kunnen bellen.
1: Stop nou met die razen.
0: Maar niet vanavond.

0: We aan het woord. Voor je me straks nog vermoord.
1: Ja, als je niet weggaat wel. Of duin, weg. Hey.
0: Niks aan de hand.
1: Au.
0: Schreeuw toch niet steeds moord en brand.
2: Brand.
0: Schat, maak nou niet zo'n stampij. Luister nou even naar mij.
2: Nee! Niet doen!
0: Luister nou even naar mij. Heb toch eens wat medelijden. Schatje, ik hou toch van jou. Heus, ik was jou niet ontrouw.
2: Ik beloof je, het zal heus niet meer gebeuren. En ik zal voortaan op tijd thuis zijn. En ik zal echt niet meer met die jongens een borreltje gaan halen. Zonder dat jij het weet. En ik zal van nu af aan heel braaf zijn. En ik zal de vuilnis bak buiten zetten en met de hond uitgaan en een bloemetje voor je meebrengen. En je mag ook die nieuwe jurk kopen en een nieuwe hoed en ook die nieuwe bonkjes. Maar doe nou een klein beetje. Zet die stoel nou weer neer. Ga toch wat minder tekeer. De buren die luisteren mee. Voorzichtig nou met de tv. Pas nu op met die spaas!
3: Radio
2: Wisselaar! Kijk, wat doe je nu met die uitspraak? Voorzichtig nou met die lange man! Laat het aquarium nou staan! Wat doe je nou met een geweer?
4: Hey, ouwe!
2: Doe nou weg, daar komt ongelukken van! Kijk uit, je breekt mijn been! Wat heb je daar nou voor een ding? Gooi weg!

Let's rip it up, man. Night Fever Special. Dit is Levend Radio, 104 FM, voor een levende wereld. Dwars door de donkere nacht naar jou.

3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1. Met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een, met een,

0: Zo, Spits, hoor je dat? Ik heb de verkeerde hoofdtelefoon op. Wat klink ik gek, het lijkt wel weer of de UFO... Er zit hier een jongen achter me, die heet Felix Spits. En die wist geen eens dat hij hierin meezong. Hoe kan dat nou, Felix? Met stomme verbazing kijkt hij met zijn grote paarse ogen, hij paarse ogen.
1: Wel nee!
0: Nou ja, ziet u dat er niet?
1: Je hebt gewoon veel te veel cola op jij.
0: Oh, nou goed. Ik ga even dit nummer vertalen. Dat is van Plastic Bertrand. En dat vertaal ik uit het Frans. Het is een hele goede tekst, vind ik. Echt met een diepere betekenis.

0: jullie even je mond houden? De microfoon staat open. Hier, midden in de Egmondse duinen, tussen de sneeuw, is dit, wat wou je zeggen?
1: Blurren.
0: Yeah.
2: 3, 2, 1,
0: min 1. Hot. Shot. Voor de liefhebbers dan. Fuck naar Christiane F. Woe.

0: Zo, vond u dat een plaat of niet? Waar u ook bent. Waar zouden de mensen zijn eigenlijk?
1: Bij de radio
0: in bed. Dat zijn de meesten. En er is dan ook een stel van de Helderse Bewakingsdienst. Belde laatst op. En bij de Hoogovens. En op de Booreilanden. En mensen uit Amsterdam belde laatst op. En vanavond is het lekker stil met die telefoon. Wat is een goeie? Ja, jeetje, dat hoor ik aan die kraantjes. Ik zet eerst die andere even op. En dat kent u vast wel. Nee, dat kent u vast niet. Dat is Kraaienveld. Het heet nou de Bintangs in een andere formatie. Woe!

wist u dat wel? Goed, we gaan nu het telefoonnummer bekendmaken. Dat is... nee, dat maken we niet bekend. Dat trek ik zeker eruit. Ja, dit is het meest maffe zootje van de vrijdagavond, wat je maar kan beleven. We houden je vrolijk. We houden je wakker. Optimistisch. En muzikaal. Ja. 104, if you want more.

Wij gaan lekker door bij Radio West Nederland. En we houden je wakker tot 4 uur. Klaar wakker. Wow.

Dat was het tijd zijn van niks meer of minder dan 2:30. Dat betekent dat wij doorgaan. Night Fever Special met een muziekspecial. Dat heb je al gehoord. Het gaat achter elkaar door.

Oh, wat doe je nou? Oh, Spits, wat deed je nou? Oh, de tractor hier een rood weg, want Spits die trapte op de staart. Van iemand. Wow, wij gaan even lekker door. Het is 1:30 geweest. Spits gaat naar huis, want... Ach. Wow.

Living to the radio. Ja. Yeah. De verbinding werd net verbroken van de telefoon. Ik dacht aan spitsen deed, maar die stond aan de andere kant.

0: speciaal op verzoek van Ruud of Master Radio even wil bellen. Voor enige technische delinquenten. Wilt u even ballen in uw buik? Moet u even goed luisteren naar dit stemmetje.
1: Dit is Radio West-Nederland.
0: Oh, de kerk. 33 over 1.
2: Come on everybody.
0: Come on everybody. Handen klappen. 3.
2: I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this.
0: We're gonna do the twist.
2: Yeah.

0: Zo, nee, maar inderdaad. Master Radio, als je luistert, Ruud wil nog even wat tegen jou zeggen.
1: Wat moet ik zeggen?
0: Wat moet ik zeggen? Je zei net, ik wil want jij wil weten wat hij over jou zei.
1: Oh.
0: Of jouw programma, je wil kritiek horen. Of complimenten horen. Want Ruud Heemskerk, van Heemskerk, heeft vandaag zijn debuut gemaakt op Radio West Nederlands. En een goed debuut, want het is in goede smaak gevallen overal. Jawel. Ah. Ja, maar goed. Nee, dat zei ik niet, Ruud. Dat zei ik niet. Dat mag ik niet zeggen. Oh, wacht even. De automaat is kapot. Nu doet hij het weer. Deze kun je lekker meegallen, maar het is een hit geweest.
2: Yeah, it's not a blatant rubbish, is it?
3: Peggy Sue, Peggy Sue, pretty, pretty, pretty, pretty.
0: Ho, ho! Oh, Peggy. Uitbrugmeester.

0: Buddy Holly was dat en niemand minder. En de burgemeester is nog steeds aan het stampen. Wat een herrie, hè? Jemig. Allemaal een beetje te stampen hier. Wij gaan lekker door met Radio West Nederland. Oftewel...
1: Radio West Nederland.
0: Ja, dat zei ik net. Gaat er niet alles teken zeggen? Jemig. Wat zie jij ervan, Ruud?
2: Ja.
0: Oh, dat zei hij dus. En jij, Felix? Dat zei Felix. En wat zei... Zet, er is niemand.
3: Hoppa!
0: Hoppa, er stond nog iemand. Hier,
3: ja, altijd.
0: Op de tafel.
4: Dit is een liedje van Doosje. Oftewel... Match.

0: Trap ik zomaar op Felix de tenen, jemig. Dat kan ik niet doen natuurlijk. Hè? Dat is dan weer van herrie. Goed, dit was niks meer of minder dan... Wat?
1: Nog één.
0: Oh, ik krijg nog een nummer zeg. Wat aardig. Nou, dat doen we dan nog even. Wij blijven tot 4 uur bij jou. Ruud van Heemskerk en Urbanus. En zometeen komt Ruud voor de microfoon. Ja.

Lig je lekker in je bed te luisteren naar je radio. En misschien denk je wel, it's maar zo. Geen nood, want om 4 uur gaan we uit de lucht. Waarom laat je dan aanstaan tot 4 uur? Wel, de stroom is een beetje duur. En denk je wel om je buur? Het is 1 over 2. Als je mazzel hebt, hebben wij windje mee. Hop, hop. Hop. Ja.

Hij zoekt hier even een blik tomatensoep op. Als het mag, Limmen. Als het niet mag, moet je me even bellen. Hap, jij kan ook bellen, nu. Dan mag je in de uitzending even de groeten doen. 022-06-4813. Dan krijg je Studio West Nederland live op telefoon.

0: Uitstekend. Wat gaan wij doen?
1: Harpenschoen.
0: Wij kijken even de telefoon na, want volgens mij is... of zit die schakelaar soms om?
1: Dat is goed.
0: Hij is soms schakelaar. Is hij goed? Oh, nou ja. Goed. hij is dus nu goed, dus je kan nu bellen. 0220064813. Ik start de verkeerde pick-up. Dat leidt tot consternaties. En hij zit ook wel te snel, beste man. Hallo, dit is de begintune van een onze discjockeys. Morgen zijn wij er weer. Voor het geval je nu gaat slapen, maar je gaat nu alleen niet slapen, want je blijft tot 4 uur lekker luisteren. Hij staat te snel. Hallo, techneut, dankjewel. Radio is Nederland. Radio is Nederland. Iedere dag weer aan je kant.
2: Zet je radio maar aan en eet een bakkan.
0: Is het jouw tune?
1: Ja, mijn
0: tune. Oh, dat wist ik niet. Oh, hij is ook nieuw. Hij moet praten. Ik dacht al, waarom draait hij nou dat ding opeens? Nee, oké. Okay. Dit was Urbanus. Ik blijf tot 4 uur bij je, maar na wel 2 meter van de microfoon af. Dus... voor alle vrouwelijke luisteraars, een hele dikke.

Zo vrienden, dan zijn we nou weer terug van weg geweest. Urbanus wordt bedankt voor de afgelopen 2 uurtjes. Urbanus heeft krampen in zijn... ja. Daar zal ik me helemaal niet over gaan uitlaten, maar goed. We gaan gewoon eventjes flink de keer. Zoek jij daar wel lekker de plaat uit, want dan blijf ik lekker achter die praatpaal hier zitten vanavond. Tot 1 uur of 4. We vangen elkaar gewoon even lekker uitstekend op. En we knallen er gewoon even lekker tegenaan de komende 2 uurtjes. We gaan door tot 4 uur, vrienden. 2 uur lang rock'n'roll, goud van oud. Wat wil je nog meer? Dat allemaal bij Radio West Nederland. 104 MHz, FM in stereo, jawel. Wat de meisjes aangaat, die hebben allemaal een dikke kus gehad, in ieder geval van Urbanus. Inderdaad, ik moet gewoon nog even 2 uur wachten. Het geeft wel een stimulerend effect op mij, ja, dat wel. Het geeft gewoon weer moed om gewoon flink door te gaan tot 1 uur of 4 vannacht. Het heten van de naal, zo gezegd. De groeten in ieder geval aan de Hoogovens. Leuk dat jullie allemaal nog gereageerd hebben. Maar u kunt natuurlijk altijd reageren. U komt rechtstreeks in de uitzending. Groetjes, de groetjes mag u altijd doen. Urbanus, legt neer die telefoon. Volgende klant. Belt u maar. Heel snel. Belt u 4813. En het kerngetal is 02206 4813. En u komt rechtstreeks in de uitzending en u mag een plaatje aanvragen of de groetjes doen. En dat allemaal op dit middernachtelijk uur om rond de klok van 5 minuten over 2.

0: Zo, dat was in ieder geval, de kop is er weer af op dit ogenblik. Ruud van Heemskerk op dit ogenblik achter de draaitafels. En we gaan er tegenaan. Even een klein stukje harder erbij. Zo mag ik het graag horen. Status quo en de man er de buik erin. Wappa bloeba, plap, bam, boom.
1: Ja?
2: Henny?
1: Ja, Henny?
2: Ja, nee, ja. Okay. Maar een plaatje van Buddy Holly, hebben die?
0: Ja, hebben
1: die
0: we.
1: Die draaien we straks, ja. Hebben we al een keer gedraaid, dan draaien we er nog één. Hij is heel goed, Buddy Holly.
2: Ja.
1: Dat was het hoor.
2: Ja, hoi.
1: Bedankt, hoi.
2: Hoi.
0: Dag. Oké, luisteraars, u kunt nog steeds bellen. 02206. 48 13 022 06 48 13. En u komt rechtstreeks in de uitzending. Belt u nu!

0: Radio West Nederland?
1: Daar spreekt u mee.
0: Ja, dat klopt.
1: U bent nu live in de ether. 120.000 mensen zijn getuigen van uw woorden.
0: Oké, zeg. Nou, in ieder geval goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ik spreek met Ruud. In ieder geval, ik ben een kennis van de disjockey al daar.
2: Hallo? Ik
0: ben van Heemskerk.
2: Ja.
1: Wie
0: hallo Ruud.
1: Allebei?
2: Hallo, wie is dat?
0: Met Turbo.
2: Hey Ruudje.
0: Hey,
2: hallo.
1: Hier heet toch niet 2000 op achternaam?
0: Dat klopt inderdaad niet, nee.
1: Oh.
0: Ik wou me de groeten doen in ieder geval, en jullie uiteraard.
2: Wat leuk.
1: Snel dan.
0: Ik denk, ik hoorde je toevallig. Ik denk, barst hij, dat is Ruud.
2: Nou, we barsten niet hoor.
0: Ik denk, dat is hem. Dus ik zal even bellen, joh. Dat is een tijd geleden.
2: Zit je nog steeds achter die vrouw aan?
0: Nou, ik ben vanavond
2: vrij.
0: Visite gehad dus.
2: Au.
0: En we hebben wel zitten luisteren naar jullie dus.
2: Oh.
0: En ik zei al gelijk, hé, daar hebben we Ruud tegen die jongens. En inderdaad, het bleek zo te wijzen.
2: Kom eens een keer een bak koffie halen, joh. Leuk.
0: Ja, ik is een tijd geleden.
2: Ja.
0: Dat mag je zeggen.
2: Je zit
0: maar,
2: ook...
0: ja,
2: zeg het maar.
0: Hoe is het aan die kant trouwens daar?
2: Wat zeg je?
0: Hoe is het aan die kant?
2: Aan die kant?
0: Waar
2: bij
0: jou?
2: Ja, ik weet het niet. Wat zal ik daar nou zeggen? Het rommelt.
1: Dat kan ik wel even zeggen. De ertessoep staat... Nee, de tomatensoep gaat zo meteen gaan pruttelen.
2: Bleh.
1: Zo is het meestal. Nee, hou je van tomatensoep, Ruud. Jeetje, we zitten hier met z'n tegen in de studio. En Ruud gaat nu even heel snel een andere plaat opzetten voor al die luisteraars.
0: Aha.
1: Nee, dat bedoel ik wel even, eigenlijk. Of, nou, hij doet het al.
0: Maar het komt goed door hier trouwens, dus dat...
2: Ja, natuurlijk. U
0: ik
2: woont
0: in de achterkant richting jullie kunt dus...
2: U woont in op de Noordzee dan?
0: Nee, ik sta richting het zuiden momenteel.
2: Ja, maar waar woont u dan? Nee.
0: In Heemskerk.
2: Oh, in Heemskerk. Ja, natuurlijk komt het in Heemskerk. Zeg. Dat komt zelfs in Den Helder binnen. Nee, in Den Helder, in Den Haag bedoel ik. In Amsterdam en zo.
3: Oh, je blijft lachen.
1: Je blijft lachen vanavond. We zijn hier een heel mammes bui en dat merken de luisteraars ook wel. Hier is Ruud weer.
0: Nou, dat is in ieder geval heel belangrijk, hè, dat het goed doorkomt.
2: Ja, inderdaad. Hey, Ruud, we gaan even...
0: Ik wou één plaatje van vragen.
2: Ja, dat kan.
0: Nou, als je Koos Albers hebt liggen daar.
2: Koos Albers? Wie is dat?
0: Nou, ik ken die niet, hoor.
2: Oh, wie is dat? Oh ja,
1: je foto!
2: Dat is die, patatboer natuurlijk uit dat hoge noorden.
1: Inderdaad. Maar ik steek hem in de brand.
0: Oh, dat klinkt in ieder geval positief.
2: Ja, maar we zullen eventjes ons best doen voor jou, Ruud. En kom een bak koffie halen.
0: Ruud, dat doe ik.
2: Ja, oké, hartstikke leuk.
0: Zeg, hoi.
2: Hey.
0: De mazzel.
2: Ja. En als je nog even...
0: succes aan die kant, hè, daar.
2: Ja, hartstikke bedankt.
0: Jongens,
2: tot kijk.
0: Doei.
2: Doeg.
1: Ruud, hè.
0: Yo.
1: Ruud, hè.
2: We gaan even leren. We gaan leren piano spelen. En dat doen we dan in ieder geval met Russ Conway.

0: je kunt nog steeds bellen 022-06.
1: Daar word ik op moe van.
0: 48-13. Belt u nu. Alsjeblieft, belt u nu. Want wij hebben het ontzettend gezellig hier in de studio. Hooreilanden, Rotterdam, Amsterdam. Mensen, vrienden allemaal bij elkaar. Belt u maar gewoon 022-06. 48-13. En onze technicus pakt hem even aan. En dan bent u gelijk rechtstreeks in de uitzending.
1: Ja, met radio, jij wel.
0: En u kunt de groetjes doen.

u luistert nog steeds naar Radio West Nederland aan de 104 MHz FM in stereo. De programmaleiding is helemaal op dit ogenblik in handen van Ruud van Heemskerk. Met Urbanus als technicus. De telefoon is op dit ogenblik net weer eventjes beschikbaar. 022-06-48-13. Pak hem maar even snel. En de plaat is tevens ook afgelopen. De volgende schijf knallen we er gelijk maar even achteraan. Oh, de beuk erin. Dit is er eentje van normaal. Een high kiki goo woman. Wordt het toch nog gezellig allemaal vanavond. Klaas.

0: Dat was de randje van de formatie Normaal. En wilt u nog steeds een antieke... Aha, kijk eens, een antieke plaat hebben we ook nog. Maar we hebben ook nog... We hebben trouwens te koop. We hebben iets te koop aan te bieden. Ja, dat is een antieke servieskast met twee deuren met glas erin en zo. Een antieke servieskast.
1: Ik kan niet meer.
0: Oh nee, mijn ruitjes. Oh, help, help.
1: Zo.
0: Roep de firma Schrammen bij.
1: Onze...
0: Oh nee, hoor, daar gooi mijn ruit in.
1: Zo, hè, schuld. Had je man niet tegen mijn auto moeten piezen net.
0: En ik wou er nog wel 800 gulden voor vragen. Maar één van hen ben ik, van die 800 gulden. Hier is Armand. Nee hoor, maar het is allemaal dol hoor. Nog steeds die antieke kast is nog steeds te koop.
2: Je komt binnen en je stikt er in de roken.
0: 025 10 42 3 dubbel 9 na 6 uur. Wacht u even die kast komen weghalen. Kom maar liefst 8 meertjes.
2: Voelt zich interessant.
0: Nou, een klein zacht prijsje natuurlijk.

0: Oh, I'm gonna love you too. En dat zeg ik, zeg mijn vrouw ook altijd tegen mij s'nachts.
1: Nou, als ik in bed lig.
0: Het baan is die liggen. Die is helemaal over zijn toeren vanavond. Maar goed, één van hen ben ik. En het werd gezongen door Armand. En we gaan eventjes een verzoekplaatje draaien. Buddy Holly, van die meneer die net belde. En dat was Ruud, geloof ik niet hoor. Nee, maar goed, dat maakt niet uit. Buddy Holly en... wat was het nou weer? Oh ja, I'm gonna love you too. Ah, ja. And I'll give you a big fat kiss.
2: Nee.
0: Niet?
2: Stop.
0: Wat, doe je het niet goed? Hij is uit.
2: Ik heb de verkeerde opgezet.
0: Oh, hij heeft de verkeerde opgezet. Oh nee. Een 2 uur lang verzorg ik zijn plaat en nou is het andersom en dan loopt het helemaal in het 100. Wat moet je nou met zo iemand, hè? Ik zou zeggen, bel die gewoon maar 02206 en 4813 en pak hem even bij zijn huid.
2: Doe die stekker eruit.
0: Doe die stekker er nou maar in. Hé, hey, waar is mijn galm? Hé, hey, we zullen eventjes ons best doen voor jou, hè?
3: Ja, doen we.
0: Voor elkaar? Ja. Ja? Oké. Okay.

0: Verschrikkelijke mooie plaat om even naar te luisteren. I'm Gonna Love You Too is een opname van Buddy Holly. En dat allemaal op speciaal verzoek. En zo zie je maar weer, zo kom je toch aan je trekken. En dan kun je toch nog de groeten doen.
1: Ik heb vanavond hoor.
0: Via de telefoon.
1: Want
0: en
1: ik heb geen zin om te zoeken.
0: Urbanus die...
1: Dat doen wij ook alleen op zondag.
0: Je bent werkschuw. Je moet, laten we het nou leuk halen. Laat de luisteraars nou even bellen. En dan mogen ze een plaatje aanvragen.
1: Nee, dan mogen ze de groetjes doen.
0: De groetjes doen?
1: Ja, de groetjes doen.
0: Nou,
1: maar ik ga geen plaat zoeken.
0: Oké, de groetjes mag u altijd doen via Radio Noord-Nederland aan de 104 MHz FM. En het allemaal in stereo. U hoeft alleen maar te bellen 022-06-48-13.
1: De stekker eruit, geloven we dan maar.
0: Nee, die stekker zit erin. Echt hoor, belt u nou. Heel leuk, heel leuk. Kom, we gaan even een plaatje draaien. Zet hem maar ietsje harder, dat klinkt altijd veel beter.
1: Nee, ben je nou... Hij was nog niet begonnen, dat speelde jij maar.
0: Je bent dronken of je, je valt om van de slaap. Eén van de twee.
1: Komt ie, 1, 2.
0: Wordt het toch nog gezellig. Nee, dat loopt... Nee.
1: Ga maar even buiten, Pietje.
2: Ja, maar dan heb ik geen zin.
0: Ga maar even in de mast zitten. Ja, ik weet het allemaal wel, maar smelt maar even een emmertje sneeuw om en spoel dat er maar doorheen. Dat Lloyd Cole en de Commotions.
1: En
0: oh nee, alles loopt weer in het 100. De Rattlesnakes waren dat.
1: Alles loopt in de 104, zeggen we altijd.
0: In de 104, inderdaad. 104, if you want more, zeggen ze altijd hier bij dit radiostation. We gaan eventjes terug. Dan gaan we ouwe. Opname van de Colonying. En dat was de titel. I do rock'n'roll. Omdat wij daar zo vreselijk van houden. Mocht u nog even willen reageren op rond de klok van 2:30. Kan het altijd nog wel eventjes hoor. 022-06-48-13. Is die stekker er nou echt uit of zit dat? Je ligt het. Ik ga het zelf persoonlijk controleren.

En dat was hem dan, I Do Rock'n'Roll, opname van de Golden Earring. En we gaan eventjes een stukje rock'n'roll draaien. Vrienden van Radio Noord-Nederland, hier is Rock Explosion and the Shaking Hearts. From the LP Dynamite, hier is...

En in Griekenland zeggen ze dan altijd: hoppa!

Regen min 2. Heel de lichte regen met 2 min 0. Leer dat mist min 2. Het hoog mist min 3. De deel mist.

Regen met 0, Lelystad mist -2, het hol mist -3, de deur mist -2.

Dat loopt even helemaal uit de hand vandaan als het zo doorgaat. Goed, het was in ieder geval een Rock Explosion en de Shaking Hearts en Dynamite. En ben ik. Het nummer werd in ieder geval ook wel gezongen door Bill Haley en de Comets. Cobra and the Saints go marching in. Hier is David Bowie. Voor de liefhebbers onder ons. Vrienden van Radio Noord-Nederland. Goedenacht. Het is 3:05.

0: Hoe heet je, Truus?
1: Annelies
0: of Monique?
1: Tanja, Anja.
0: Dus Aapie maar een naam heeft natuurlijk. Ja, het zou best wel leuk zijn als er iemand ons zou bellen en die zou zeggen van, nou, ik zit hier met een kroketje op jullie te wachten. Dat lijkt me nou wel leuk. Dan stappen we gewoon in de auto en dan gaan we er even persoonlijk naartoe. Snakbaar van de molen. Oh, wai, zijn jullie nog open? Kunnen we eigenlijk wel doen, ja.

0: Zo, Tonight was dat in ieder geval van David Bowie. We zijn ietsje te laat, maar goed, dat maakt niet uit. Zet hem maar aan hoor, dan kunnen we even luisteren naar allerlei lekkere snacks.
1: Laten we ons wel bezinnen. Eet friet in Egmond.
2: Binnen, dat kleine dorpje bij het strand, verkoopt de beste friet van West-Nederland. We weten het allemaal, de lekkerste frikandel speciaal. Weet u het wel? Bij Snackbar van de Molen de beste frikandel. Zo is het maar net.
0: Ah, lekker.
2: Molen, super kroket. Ga niet op reis zonder ijs.
1: Nieuw.
2: 6 stukjes kipnuggets met 2 dipsauzen, slaaschotels, borrelhapjes en halve kip van het spit. Wat een aanbevolen bij Snackbar van de Molen. Abdijlaan 2, Egmond Binnen. Openingstijden maandag tot en met vrijdag vanaf 4 uur. Zaterdag en zondag vanaf 1 uur. Woensdags gesloten. Telefoon 022 06 1714. Blijf niet langer dolen. Ga meteen naar Van de Molen.

Zo, de Stokman van de Molen staat altijd paraat voor een lekker kroketje of een frikandelletje. Zo. Ik ben even dat je het weet. Zo, we gaan eventjes een... talk it over in the ladies room. Inderdaad. Dus Curtie en de Boombox. Let's talk it over in the ladies room. En we houden wel handen van om over meisjes te praten. Vooral speciaal in de dames toilet natuurlijk. Nou, niet alleen praten, er moet ook geen woorden maar daar, zeg ik altijd maar. Er moet ook wel wat gedaan worden. Een lekkere frikandel erbij en op een kroket. Gaat erin als koek. Met een sausje, met een...

Urbanus, ben je uitgelucht? Oh, en het dooit ook nog. En wij kunnen het weten, want wij zitten midden in een woestijn. Oké, tot zover in ieder geval de cutie in de boombox. En let's talk it over in de ladies room. Met de frikandel en de kroketjes speciaal. En we gaan verder met de volgende schijf. Hier is de scheithuisband, oftewel de shithouse band. We draaien eventjes kant 1, nummer 1, Sentimental Journey.

0: Grubber.
1: Slaapkamer stopen.
2: Hoe doen we dat dicht?
1: Ja, hoe dan?
2: Gewoon dat rechte luikje.
1: Oh, zo.
3: Daar, dat achtergrondmuziekje, dat lijkt wel verdomd veel. Dat is een beetje gepikt hoor, van mij. Van, hoe heet die gozer ook weer? Rus Conwell. Het lijkt wel een oude pianola vanuit de jaren 50 vandaan. Oké, in ieder geval een opname. Ja, de naam zegt het al, de Shithouse Band, de Schijnhuis Band. En ze maken inderdaad leuke muziek. Sentimental Journey. Je moet ervan houden, je moet er even bij blijven. Ik zou zeggen, we gaan gewoon even verder met wat

0: Nou, u zult het haast niet geloven, vrienden. Het is 3:10 en een anus valt bijna om van de slaap. Maar goed, hij moet over in ieder geval morgen of straks om 12:00 moet hij alweer een plaatje draaien. Hij is eigenlijk wel zielig. Je haalt even dat kluitje stof eraf, er zit een bolletje stof onder. Ik weet niet wat je opgezet hebt nu, maar...
1: Kijk, als er nou een leuke dame is die als tegenprestatie voor onze uitzendingen...
0: Hmm.
1: Nee, dat bedoel ik nou niet. Even een lekkere appeltaart wil bakken, gewoon. Hè? En dan opsturen. Nee, alleen maar een appeltaart wil bakken. Ruud?
0: Waar? Ruud? Je t'aime mon plou, waar is hij? Oh.
1: Nee, ik heb... Are you lonesome tonight?
0: Wat lief.
1: Bak een appeltaart tonight.
0: We worden...
1: Stuur hem naar Radio West Nederland, postbus 27. Echt van binnen. U belt ons dan even op en dan vertellen wij al waar u hem mag brengen.
0: Ja, we worden hier zo...
1: Een appeltaart bakken.
0: We worden hier zo...
1: Morgen als boter. Kunt u hem brengen.
0: Ja. Nou goed, we gaan maar eventjes schuifelen
1: dat
0: dan.
1: Dat krijgen die zeelieden ook hè, op zee. Dan
0: moet je luisteren.
1: Dan gaan ze ook allemaal
0: proberen. Are you lonesome
1: dus alleen zitten.
0: Are you miss me tonight? Speciaal voor de Elvis Freaks.
2: Are you sorry we drifted?
0: Heb je niet een van een heel lekker rustig plaat? Ik heb er wel een, Jor, in mijn koffertje. Zal ik hem pakken?
1: Wat dacht je dat dit was dan?
0: Ja, nog een, nog langzamer. Heb je dat?
1: Jemig.
0: Tegen je Temone Ploe aan, zoiets.
1: Ja, maar...
0: heel romantisch.
1: Dan moeten we toch even iemand even om mee te dansen. Ja, goed.
0: Ik dans wel even met je.
1: Nee, ik... ik ga even weg.
0: Oh, dan gaat hij nog weg ook. Oh, wat vervelend is dat nou toch. Dan gaat mijn danspartner...
3: Ik heb het luidje weer even open gedaan, arme Ruud. Er ligt hier een meisje naast me, dat heet Marietje. En die wil ook wel met jou dansen, zei hij. Doeg!
0: Nou!
2: Tell me, dear, are you lost?
0: Oh, je hebt een lachversie opgezet. Oh, dat gaat niet goed.
2: Dat is leuk.
0: Ik zoek even een romantisch nummer, als je het goed vindt. Even gauw tussen de bedrijven door.
2: Je niet pas play op. Oh god. Oh man, I tell you.
3: Kom maar op, de microfoon staat nog open.
2: And I had no cause to die. Oh. Swing it, baby.

0: Are You Lonesome Tonight? Een uitstekend opgenomen nummertje van Elvis Presley. Over romantisch gesproken, we gaan even romantisch een plaatjes draaien.
1: Oh.
0: Mm. Oh. Ligt u op dit ogenblik lekker fijn in bed? Luidsprekertje tegen het oor aan. We gaan, weet je wat ik ga doen? Ik heb thuis nog een heel leuk boek met sterrenbeelden en zo, hè? Ja, ik heb ook keiharde porno, maar goed, laten we het daar nou niet even over hebben. Ik heb over sterrenbeelden. Dan kunnen we wel sterrenbeelden gaan voorlezen hier al. En dan gewoon die mensen gewoon erop wijzen wat 1985 hun brengen zal. Dat lijkt me wel leuk. Ja, ben jij ook deskundig?
2: Oh, ben jij ook deskundig?
0: Ja, wat voor sterrenbeeld ben jij? Wat voor sterrenbeeld ben jij?
2: Ik ben een boogschutter.
0: Een boogschutter? Dat is in welke maand? December, ja, hoe kon ik dat nou vergeten? Ja, ik ben een leeuw. Ik ben heel romantisch aangelegd. Vandaar ook dit plaatje. Ja, is leuk. Dat gaan we doen. Volgende week neem ik een boekje mee. Wil je ook in de uitzending? Zeg maar even wat. Hij staat open, dus.
3: Ja, hallo. Ja, ik wou nog even zeggen dat ik ben dus maagd. Ja.
0: Oh, dat komt goed uit vanavond dan, want...
3: Dag!
0: Maar je kan zeggen wat je wil, we zitten aan een fijne plaat te luisteren.
4: Ja, hallo. Ben ik in de uitzending?
2: Hey, yo.
4: Ja, ga je zeiken. Nou, ik ben dus het boek. Ja. Yeah. Nee, de mazzel.
2: Dag Joop.
4: Ja, dan ga je eigenlijk altijd de radio station.
0: Nou fijn, dat was dan Joop nog even tussendoor. Ik heb er een paar uitgezocht, ze liggen daar, dus mocht je er nog wat voor voelen. Volgens mij vinden de mensen wel leuk als wij even een paar rustige plaatjes draaien. Goh. Al die rock'n'roll van vanavond, er wordt een mens slaat helemaal op hol daarvan.

0: The Mesh. Suicide is painless, zelfmoord is pijnloos. Tenzij je natuurlijk een afschuwelijke middelen ter hand neemt natuurlijk. U kent het ongetwijfeld vast nog wel van radio en tv. Urbanus, zet even...
1: Radio en tv, Radio West-Nederland.
0: Radio West-Nederland, of inderdaad. Heeft u brood nodig, inderdaad. En wij hebben, ik lust eigenlijk ook wel een brood. Heet je Swarma toevallig hier in de buurt?
1: Ik heb alleen bruin brood.
0: Bruin brood.
1: Van de B2.
0: Bruin brood met de kom water.
1: Een kom water?
0: Ja, ik voel me net in een gevangenis hier al.
1: Dan moet ik wel sneeuw smelten.
2: Wij hebben wel water, luisteraars. Gaat hij namelijk niet bang worden? Dit is Paul McCartney. En die zingt over kikkers. Nee, hij zingt met kikkers.
0: Nee, zelfs. Toch?
2: Ja. Want over kikkers van leuke dingen te vertellen. Nou, wat
0: dat
2: toch
0: is
2: over,
0: gepikt. Ik vind dat ook alweer gepikt. Want toen de tijd was er een tekenfilmpje met Roger Clover. Met Love is All. En hij doet het ook alweer met kikkers. En nou. Ja, echt hoor. Maar ja, goed. Toch wel even leuk om naar te luisteren. Party up.

0: jongen slaapt hier in de kelder. In de platenkelder hier onder de studio. We hebben een platenkelder. In die tijd van oorlog wordt het diep gevroren. Dan blijft het bewaard van nageslacht. En daar slaapt de jongen in. En dan doet hij af en toe het luikje open. En,
1: oh ja.
2: Pietje, gaan aan de bed.
0: En goed.
3: Daar stoppen we ook altijd die frikandellen en kroketten in om ze goed te halen.
0: Ik heb nog een mop van 100, nee, ja, 99 nonnen die gingen naar de snackbar. En toen zei die hoofdnon van, heeft u een hele frikandellen? En ze hoefden niet gebakken te worden. Toen zei die man, nee, wij verkopen ze alleen in de doos met 100. En toen zei die hoofdnon,

0: Lekkere plaat om naar te luisteren, hè? Of niet soms? Was een opname van El Supply en All Out of Love. En Urbanus is inmiddels al wat lekkers voor me aan het klaarmaken in de keuken. We hebben in de studio hebben we nog een aparte ruimte helemaal ingericht. Speciaal voor allerlei lekkere hapjes klaar te maken. Vooral als we er zelfs geen tijd voor hebben in de zomermaanden. Komen we er altijd een paar leuke meisjes. Die maken altijd wel iets lekkers voor ons klaar. Ja, dat krijg je dan als je eenmaal in de studio werkt. Heerlijk is dat gewoon. Een heerlijk beroep. Ik zou mijn hele leven er wel aan kunnen wijden. Ik heb er inmiddels al 15 jaar op zitten. Dus wat dat dan gaat, kunnen we er nog wel even een paar jaartjes aan vast. Even kijken hoor. Smokey Robinson en nog wat. En ze zingen The Tears of a Clown. En die heeft Urbanus opgezocht. Zo dadelijk even terug met nog zo'n mooie plaat.
1: Wat is er aan de hand, luisteraars? Wij doen wel zo vrolijk.
2: Maar wij huilen ook wel.
0: Ik zit tussendoortje.

The Tears of a Clown. Smokey Robinson. En The Miraculous. Toch heeft die Urbanus nog wel een beetje smaak. He. Alle gekkigheid op een stokje. In ieder geval, wij bij Radio Noord-Nederland. We maken er gewoon wat van hier. Ruud van Heemskerk in ieder geval elke vrijdag van 5 tot 7 uur. En tijdens de middernachtelijke uurtjes zijn we altijd hier weer te beluisteren. Oké, tot zover dan Smokey Robinson. En zoals beloofd zou ik er eigenlijk nog een paar mooie plaatjes draaien. Waar onder andere deze plaat ook toe behoort. Hier is Scott McKenzie. Herinnert u zich deze nog? Het gaat over San Francisco.

0: Ja.
1: Ik niet hoor.
0: Nou, eerst even de galm even uit zo. Even de mond leeg eten, want we hebben een overheerlijk broodje hebben we hier. Oh, dat hou je niet voor mogelijk. Zo, het laatste stukje is door
1: elkaar. Het recept van de week zijn we nog vergeten.
0: Oh, ik zal even wat geluid aanzetten, dan kunnen de mensen horen.
2: Het recept van de week zijn we vergeten.
0: Het recept van de week.
2: Het recept van deze week.
0: Dat kunnen we eigenlijk ook nog eens een keer doen.
2: Gaan we ook doen.
0: Ja, we hebben zoveel ideeën en luisteraars die weten af en toe niet.
2: Dat heb ik al ook gedaan, maar nou, niet hier.
0: Oh.
2: Nou, dat werden ze. Wel niet lachen. Recept uit de Tweede Wereldoorlog hadden we dan. Dus eigenlijk wel hadden we bloembollen slaatjes en zo.
0: En u wilt het niet geloven, maar ja. Ik heb hier een overheerlijk glaasje. En dan moet u me echt geloven, een heerlijk glaasje limonade. Luister maar.
2: Dat klinkt als sinaasappel.
0: En dus, zo proeft het ook. Het is jammer dat de luisteraars niet mee kunnen proeven, maar misschien komt het ooit nog los.
2: Het recept van de week dus. Loop nu naar uw keuken toe. En haal twee bruine boterhammen, boter erop en aardbeienjam erop. En dan een glasje ranja, die allergoedkoopste vieze troep, in een glaasje water erbij. En dan weer terug naar uw bed. En dan gaat hij in uw bed liggen.
0: Heerlijk.
2: En dan hap, hap, hap. Of als u bij de Hoogoven zit, of bij die de radio, bewakingsdienst, of een booreiland.
0: Die radio moet aanblijven, hoor.
2: Gaat hij ook maar even naar de kantine.
0: Ja.
2: Ja, die moet wel aanblijven natuurlijk, anders zitten we hier voor niks te eten natuurlijk.
0: Daarom. Zo zit het in elkaar. En we hebben in ieder geval geluisterd naar Scott McKenzie met San Francisco. En ik heb nog zo'n hele mooie plaat. Er lopen de koude rillingen je van over de rug. Ik heb het over Cliff Richard. En het is ook wel toentertijd gezongen door Jermaine Jackson. Die nu op dit ogenblik al in de tipperaden staat met Pia Sedora. Wat u ongetwijfeld wel gehoord zult hebben. Hier is Cliff Richard met het welbekende nummer Daddy's Home.

0: schuif wel open zetten, ja. Want ik mocht het eigenlijk niet zeggen, maar hij zei net, ik stik in mijn step in. Sorry. Dus deze jongeman, nee, hij heeft een step in aan.
1: Oh, dat, en dan was ik dan wel moet lachen, weet je. Dan krijg je het gevoel alsof je in je broek moet plassen.
0: Echt. Met je step in.
1: Ja, dat dacht ik net. En als ik daar dan weer aan denk, dan... Dan moet ik gelijk alweer aan een grammofoonplaat denken, want daar ben je gewoon discjockey voor, al die jaren.
0: Ja, maar zo'n grammofoonplaat is ook, wie meteen zo'n grammofoonplaat is, een grammofoonplaat.
1: en dan wil ik dan hem gelijk maar even laten horen. Ik ben gelijk aan het snuffelen gegaan. Zo, hier heb ik al wat, nummer 4, kant 1. Zit op dat ding.
0: Nou, wacht even.
1: Daar gaan we dan. 1, 2,
0: 3. En een half.
1: Zo, hij staat, dit is hem, hij komt hier achteraan. Dan gaan we even naar luisteren. Ik doe het niet in mijn broek, maar ik doe het in een emmertje. Ja, en zingt u maar even mee. De Skiffelkroep.

0: Dat doen we even over, dat doen we even over. Wacht even, zet, hup, draaitafel uit, terug. Even een klein stukje. Ja? Oké.
1: Niet zo goed, maar drinken uit een glaasje.

0: doe het maar in een emmertje. Doe het maar in een tijl. En dat volgende plaatje, dat draaien we niet. Dat is een asbak van een plaat. Dat doen we niet. Dat doen we u gewoon niet aan. Maar in elk geval... Pietje, het zoontje van mij, dat is een zo'n akel vervelende knul. Die, ja, die moet je af en toe moet je gewoon die, een pak op zijn ros geven. En dan stop ik hem in een kelder. Maar ja, die kelder is zo groot met allemaal tochtige hoeken en gaten en zo. En dat kereltje, dat verstopt zich elke keer in. Maar afijn, ik ben al een hele tijd op zoek naar op dit ogenblik. Om dat kereltje dan weer te pakken te krijgen en zo. En ik zal toch eens even kijken wat die allemaal uithangt hoor. Want, ja,
1: hallo.
0: Ja, Pietje, kom jij maar even tevoorschijn.
1: Nee, maar ik ben helemaal niet jouw zoontje, hoor.
0: Wat zeg je nou?
1: Ik ben jouw zoontje helemaal niet.
0: Nou, je maakt er wel een rotzootje van. Pietje, kom tevoorschijn.
1: Nou, je kunt een pot op, ik schreeuw hem lekker zo.
0: Pietje, kom hier.
1: Dag.
0: Je bent een rat. Weet, nee, we gaan zingen. Ik ga maar een liedje zingen. Hier is Jantje Koopman voor u, want anders loopt het hier helemaal uit de hand. Met een rode roos. Rozen, zingt u mee, alstublieft zingt u mee.
2: Rozen op trouwdag.

0: Hatsje, schommelen en wiggelen naar. Dit is Radio West-Nederland. Goedemorgen.
1: De tijd bij Radio West-Nederland is 3 minuten over 34. 34 over 3.

0: We blijven een beetje in hetzelfde zang rondhangen. Ah, dat gaat goed hier bij Radio West-Nederland. Hier is Tom en Dick.
1: Steeds zie ik in gedachten weer mijn Mary.
2: Mary.
1: Vloeken en vechten gelijk.
0: Voor een man.

0: We gaan even een hele mooie plaat uitzoeken.
1: Cuba Ice, it's nice.
0: Voorlopig moeten we het hier even doen. Holland, daar ben je nog vreselijk mooi in je lentetooi.
2: In de haven ligt een schip op mij te wachten.

0: vreemde landen. Ik moet naar zee, ik moet er tegenaan.
1: Zeg niet nee,
0: wacht op, ik ga je weer verlaten. Maar het afscheid nemen doet een beetje pijn. Holland, wat ben je mooi. Mooier dan ik kan zeggen. Veel mooier dan het mooiste woord kan zijn.
2: Kinderstaart. Han Wellerdijk. Voor degene die het even wil weten.
3: Even vertaald.
2: Hij was live te beluisteren vanavond in Tapperij. De Stiefel in Castricum. Kan zijn.
0: Als ik straks een storm moet trotseren, of de eenzaamheid die vaart een eindje mee, dan zal ik ongetwijfeld aan je denken. Dat kleine brokje land daar aan de zee, het dorp, de kroeg, ik zal ze missen. Ik zal denken aan de vrouw die op mij wacht. Holland, wat ben je
3: Holland, you're beautiful.
0: Mooier dan ik kan zeggen. Hè? Veel mooier dan het mooiste woord kan zijn.
1: Oh, you are beautiful.
2: Ja, dat is van Roger Whittaker.
3: Ik zou geloof niet aan mijn duim, tenminste. Dat,
2: dat doen we wel vaak, maar soms menen we het ook nog.
3: Ik zou het liever niet aan mijn duim.
2: Nee, laat ik altijd doen. Oké, dat was dan Han Wellerdijk.
3: Een ordentelijk radiostation.
2: We gaan even terug naar de kerk. Egbert Douwen, kom uit de bedstee, mijn schatje.

0: Is music on KR1. Lekkere muziek op KR1. En wij hebben het hier over zonnecellen, want wij willen graag energiebewust uitzenden.
1: Alweer telefoon.
2: Ja, alweer telefoon. Nou, we draaien wel even wat, want het is vast weer rood of zo.
1: Met Ruud. Hi, goeiedag. Ja. Ik heb hem ontvangen. Ik had het ook ingeschreven op het internet. Dus ik krijg allemaal verschillende offertes van allerlei bedrijven. En ik zit nog te wachten op één offerte. En dan leg ik ze allemaal naast elkaar. En dan bekijken we het even. En dan pikken we er eentje uit. Dus we zijn nog niet aan een beslissing toe. En, dus we kijken even naar de prijs-kwaliteit verhoudingen en zo. En, we moeten nog even een weekje geduld hebben. En dan... En dan weet ik meer. Dat kan u altijd doen, ja, geen probleem. Is goed. Oké. Fijne dag. Joe. Dag. Zonnepanelen.

0: Het is het bunker van KR1 Wereldradio.
1: Ja, je spreekt Broer Bergsma, hè? Ja, tja, ik wil u even mijn fijne verjaardag toewensen. En nog gelukkige dagen erachteraan.
0: Oh, dank u wel.
1: Ja, ik heb niet veel tijd, ik moet zometeen gooien. Maar ik zou willen zeggen, een hele goede verjaardag. En maak er wat moois van, hè? Ook namens mijn vrouw Sientje. Bedankt, hè?
0: Dag, Broer Bergsma.
1: Dag, hoor.

0: Alright, dit is K1 Wereldradio. En we hebben hier een plaatje, die wordt aangevraagd door Barry per e-mail. En Barry die heeft wel eens een handtekening van jou gehad toen jij voor KR1 bij de roadshow moest draaien. En dat was in Castricum.
1: Nou, dat is toch alweer lang geleden, hè? Zo zie je maar dat je af en toe toch eens onderuit de la vandaan komt. Nou ja. Goed, nou, toch leuk dat hij even schrijft. Hey Barry, leuk dat je er geschreven hebt. En we gaan even je plaat draaien. Komt helemaal goed. En hier komt hij dan.

0: Het was een lekker plaatje. Er is een UFO gezien door Angelique.
1: Oh ja? Waar?
0: In de lucht.
1: Ja. De lucht is erg groot, toch?
0: Ja. Nou, ze reed bij de Kemmerlandse Duinen. Ter hoogte van Wijk aan Zee. En daar zag ze dat. Dus ging van de zee af.

0: Het was een lekker plaatje. Er is een UFO gezien door Angelique.
1: Oh ja? Waar?
0: In de lucht.
1: Ja. De lucht is erg groot, toch?
0: Ja. Nou, ze reed bij de Kemmerlandse Duinen. Ter hoogte van Wijk aan Zee. En daar zag ze dat. Dus ging van de zee af. Daalde die ergens neer in het land.
1: Alweer telefoon.
0: Ja, alweer telefoon. Nou, we draaien wel even wat. Want het is vast weer rood of zo.
2: Dit

0: Het was een lekker plaatje. Er is een UFO gezien door Angelique.
1: Oh ja? Waar?
0: In de lucht.
1: Ja. De lucht is erg groot, toch?
0: Ja. Nou, ze reed bij de Kemmerlandse Duinen. Ter hoogte van Wijk aan Zee. En daar zag ze dat. Dus ging van de zee af. Daalde die erg.

0: Dames en heren, jongens en meisjes, dan volgt hier een verzoekplaatje, aangevraagd bij onze speciale verzoekjesbalie.
1: Gem Radio 1.

0: Dylan. Dylan stuurt een e-mail. En Dylan die schrijft...
1: Hij schrijft dat hij altijd regelmatig naar KR1 luistert.
0: Ja, dat is de bedoeling, Dylan.
1: Ja.
0: Ja, wat moet je anders ermee?
1: Nou, gezellig toch? Ik ben blij dat je afgestemd bent. Blijf het doen, blijf schrijven.
0: Goed gestemd.
1: Ja.
0: En nu?
1: En nu? En nu gaan we draaien.
0: Oh, draaien voor Dylan.

0: Ja, hij heeft de muziek uitgezet. Oké, we staan weer even buiten te presenteren, luisteraars. Buiten de uitzendbunker van KR1. Hello there, we are outside the bunker. Hoor je het nou?
1: Hallo.
2: Ik hoor je nou van links.
1: Dat is waar. Nou
2: weer. Ik hoor je op links.
0: Hallo. Oh, oh ja. Nou, zo, kijk, zo klinkt het dus als ik er ook
2: ja,
0: ben.
2: Ja, maar ik hoor mezelf nou niet meer. Even kijken. Moet ik misschien het volume...
0: Dat is raar.
2: Oh nee, ik heb het volume hoger gezet en nou hoor ik het wel.
0: Ja, nou hoor je ons... Ja, we zijn allebei ongeveer even hard.
2: Nou, ik denk het niet. Ik denk dat jij harder bent.
0: Ja, dat is raar.
2: Ja, dat is heel raar.
0: Nou, we zoeken het wel uit. Draai eerst maar even wat muziek, Nico.

Dames en heren, de sneltrein naar Amsterdam Centraal, Schiphol en Leiden-Lammerschans van 16:33 vertrekt vandaag van spoor 14C. Herhaling

0: KRE Radio Korte Golf 6285. Je luistert naar het programma De Nacht Express. Presentatie Ruud van Heemskerk.
1: Goed voor hart- en bloedvaten, voor het geheugen en de concentratie, maar ook bij ongemakken rondom de menstruatie en bij overgangsverschijnselen. Joepie!
0: Reageren? Stuur een mailtje naar info@kr1.nl. Nogmaals, dat is info@kr1.nl.

0: Let op.
1: Ja, ik ben die top 40 muziek van Radio 3, ben ik gewoon flink zat natuurlijk. Ik wil gewoon een Nederlandstalig plaatje horen.
2: Het komt er straks allemaal aan. Op KR1 Wereldradio. Vanuit de bunker.

0: show you a good time. Goed zo, we hebben hier Gerry. En Gerry, dat zo heet ze, is een dame. Hallo, ik ben Gerry.
1: Gerry maakt altijd veel herrie.
0: Nee hoor, ik ben 58 jaar.
1: Dan doen wij het wel voor Gerry.
0: En ik woon in Beverwijk. En er praat steeds iemand door mijn aankondiging heen. En ik vraag een plaat aan voor iedere luisteraar van KR1... waar ik al zoveel jaren naar luister vanaf sinds ik jong was. Dank jullie wel. Nou, hier komt-ie, Gerry.

0: Why's everybody always picking on me?
1: Ja, dat was een fijne show gisteren op de markt van Beverwijk. Stond de KR1 stand. En nou, er waren 12, niet zoveel dit keer, 12 promotieteam mensen.
2: Maar er zijn toch wel veel posters weer er doorheen gegaan. Want er waren toch zo'n, zo'n 2000 posters.
1: Ja, maar er zijn er maar 800 verspreid gisteren.
2: Ja, maar goed, dat is toch wel heel veel.
1: Het is toch weer 800. Zijn... Alleen in Beverwijk, hè?
2: Ja, en als iedereen maar voor zijn raam hangt, nou, 800 huizen. Nou, ik geef te doen, hoor.
1: Dat tikt aan. Ik zag hem ook, iemand had hem op elektriciteitshokjes geplakt en zo. Het was echt heerlijk.

0: Hallo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Oh, nou is hij helemaal weg. 1, 2, 3, 4. Hallo? Hallo? Hallo?
1: Zo.

This DJ can keep it up all night long.

0: Wat ook leuk is, is dat ik heb hier een knopje over bier drinken gesproken. En dan ga jij met dubbele tong praten.
1: Ja, bier, knop.
0: Hij is sowieso pas de pest. Ik ga gewoon muziek draaien. Heeft u daar geen last meer van?

0: nachtuitzending weer gaan doen. Live. Ja.
1: Ja.
0: Net zoals nu.
1: Een nachtuitzending live, net als nu. Nou, ten eerste is het de vraag of het nacht is. Live is het natuurlijk altijd. Maar... ja, je ziet hier het verschil niet meer tussen dag en nacht in deze...
0: donkere bunker, ja.
1: In deze donkere bunker.
0: Hebben we eigenlijk wel een tijdklok hier? Even kijken. Nee, ik zie geen klok hier, joh.
1: Nee.
0: Hoe laat is het eigenlijk?
1: De klok is... die batterij die kan niet tegen het vocht.
0: Ja.
1: Is het is zoveel minuten voor en of na het uur. It's
0: okay.
1: Some minutes past the hour, listeners. This is KR1 World Service, wherever you are. And if you are listening and you can't understand what we just said in Dutch, then you're probably not Dutch.
0: That's right.

Met de vernieuwde wifi-mogelijkheid in de treinen is het mogelijk om ook in de treinen aan uw KR1 Kennemer Radio 1 verslaving te voldoen. Stemt u af op www.kennemerradio1.nl in de trein. Tot zover deze dienstmededeling.

Ja, het is altijd wel ergens avonds als je Wereldradio bent. De groeten aan alle emigranten in Canada. We krijgen een aantal mailtjes nu. Doe je best en zet hem harder, want hij schalt over het weiland daar. Leuk! Ja.

0: Jacoline, heb je daar wel eens van gehoord, Jacoline?
1: Nou, wel iets van een andere Ecoline heb ik wel.
0: Nee, dit is Jacoline. En Jacoline, die woont in Australië. Die is de dochter van iemand die 30 jaar geleden is geëmigreerd. Vind je dat niet leuk? En die stuurt nou een...
1: Waarom?
0: Een e-mail.
1: Waarom zijn ze geëmigreerd?
0: Nou, omdat ze in Australië wilden wonen.
1: Oh.
0: Ze hebben daar een bedrijf in groenten.
1: Oh.
0: Ja, vraag me niet waarom. Zeker omdat daar meer ruimte is of zo. Australië, ja, het schijnt best een leuk land te zijn.
1: Ook plantjes. Met plantjes dus allemaal weer werken ze.
0: Met plantjes, ja. Nou ja, of we een plaatje willen draaien. Dat gaan we doen, Jacoline. En doe maar wat. Mag ook Nederlands zijn. En ik luister natuurlijk ook veel Engelstalig.
1: Dat, dat doen we wel een plaatje van Doe Maar.
0: Oh ja, gaan we straks ook zoeken. Maar eerst draai ik deze even.

0: Hey jongens, gaan jullie weer muziek draaien, staat hier op de chat. We praten te lang.
1: Ja?
0: Ja, het staat, kijk.
1: Oh ja.
0: Nou,
1: wie schrijft dat?
0: Ja, weet ik veel. Draai maar even wat. Freddy, die schrijft dat. Nou, Freddy, we gaan weer wat draaien dan.
1: Freddy Hogezand uit Sappermeer.
0: Ik ga wat draaien voor je hem beledigd. Dan heb ik mijn luisteraar minder.

0: Dit is Salut van Heemskerk. KR1.
1: Ten midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefest, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zie je nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemaakt. Met huils kunnen worden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

wat doe er aan? Zie een zot geweld, dat valt de tumor niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Jovis voorbij het deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verreur!

en de Jornhevermaai. En ze biertje 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie je gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettig hij zei, met haar gat.

0: We hebben hier Hilbrand. Ruud schrijft nu Holbrand op de tafel. Nee, deze heet Hilbrand.
1: Oh ja.
0: Ja, ja, je hebt mensen die Hilbrand heten.
1: Nou, dat kan.
0: Beste mensen, we hebben hier een groepje op kantoor en die willen deze plaat horen. Vraag me niet waarom, maar ze houden van Polonaise. En draai je maar voor ons, dankjewel. En dat gaat om het kantoor van Belastingkantoor in Haarlem.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Oké, okay, nou, ja, daar zullen we niet te veel over zeggen. Anders krijgen we
1: een belastingaanslag.
0: Terroristen, want die plegen aanslagen.

0: All right. En we blijven lekker doorgaan. Deze uren heel veel fijne muziek op KR1 Wereldradio. We hebben hier ook Mariska. En dat is een trouwe fan. Die komt af en toe eens langs. En die wilde even een toespraak houden. Live on air aan alle hier aanwezige mensen. Dus ik zou zeggen, Mariska. Nee, die microfoon. Oké, begin maar. Nu.
1: Ja, nu wil ik iedereen bedanken die meegewerkt heeft om dit radiozender groot te maken. Ruud, Bart, ik weet het niet meer. Boy Bensdorp. En al die mensen die daar omheen staan, die grote kring van mensen, die willen dat dit zender in de lucht blijft. En we blijven doorgaan. Go for it!

0: weer een mooi uitzicht vandaag.
1: Ja, ik vind het prachtig. Kijk eens even. Ja, we zitten hier in de bunker. En we gaan gewoon lekker door voor jou.

0: Oké, Nico is bezig. Waar is hij mee bezig? Met het luchtafweer geschut?
1: Nou nee, dat is een net waar hij mee bezig is om die vogels op te vangen. Want ja, die vogels die kruipen hier steeds in allerlei hoekjes en gaatjes en poepen alles vol. En we moeten steeds alles schoonmaken. En hij is daar nu een net aan het maken en, op die bunker om die vogels te vangen.
0: Nou, tot zover een live verslag van de bezigheden rond de uitzendbunker. Dankjewel. Ga jij nu ook de muziek starten?
1: Ja, ik start de muziekje wel. Hier komt ie weer.

0: KR1.
1: Ja, dan heel nest politie rent er beneden voor de voordeur. Gauw, joh, kwaak die zender in de waasmaand. Gauw, jongens, wegwijzen. Tot ziens.
0: KR1.

0: Dag luisteraar, wij gaan het hebben over drankverslaving. In ieder geval over verslavingen. Luistert u?
1: Ja.
0: Oké, dank u wel. We hebben drankverslaving, we hebben een drugsverslaving, we hebben seksverslaving, we hebben alle soorten verslavingen wat je maar kan bedenken. Gokverslaving is er ook nog, zegt men, maar daar geloof ik niet in. Nu is er weer iets nieuws. Ja, zendverslaving is er ook geweest. Het is ook achterhaald. Men raakt ook heel snel in zijn kop gek door hoogfrequente stralingen en toestanden. Nu is de nieuwste verslaving. Eigenlijk is het een rage. Een rage, een wereldomroep weer. Zomaar uit de lucht gegrepen. Dat is Kennemer Radio 1.

0: ZFM Radio 1 was weer een lekker plaatje hier in de uitzendbunker. Fijn dat je nog steeds luistert, joh. En we hebben hier Mariska, die gaat even... Nee, dan moet je het doen ook. Wat je net deed. Die gaat even een liedje voor u zingen. Kom.
1: Manamana.

No.

0: gedicht. Draag hem op aan onze grote vriend, Theo Brouwer. Theo Brouwer, jij met je zwoele blik, met je bruine ogen en je kleine pik. Jij met je kale klets en je mooie auto, vliegt van hot naar her. Van links naar rechts, van oost naar west. Maar Theo Brouwer, deze piratenwond valt niet te dempen. Wij zijn en blijven piraats.
1: Dit is Kennemer Radio 1!
2: Wereldradio. KR1.
0: Niet weg te slaan van de radio. Soms duurt het een maandje, soms een half jaar, soms een uurtje. Maar wij blijven steenvast draaien op de radio. Illegaal. En Theo, je pakt ze toch niet allemaal. Dit is
2: KR1.

Terwijl op sommige plekken van de wereld de temperaturen gaan dalen, beginnen de temperaturen hier te stijgen. Ik ga er zo wat even aan doen. DJ Tony gewoon weer op je radio. We gaan voor 2 uurtjes verder. Ik had inmiddels wat mailtjes binnen van diegene en dat gaan we straks even allemaal behandelen. We gaan gewoon even eerst een paar lekkere plaatjes draaien.

0: Dat was weer een lekker muziekje hier op KR1 World Radio. En we zijn hier de boel aan het afstellen in de bunker. Moet je horen wat hij aan het doen is daar in de zijruimte met de microfoons.
1: Okay.
0: Deze. Even wat zachter, hè?
1: Ja,
0: zo,
1: zet,
0: ja.
1: Hallo.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ah, ah. Deze zo. Is wat zachter. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Hallo. Ah.
0: Ja, zo'n aankondiging heeft u nog nooit gehad. Geniet maar gauw van de muziek.

0: Daarom ben ik eigenlijk wel benieuwd naar wat er achter die stalen deuren hier zit. Als we nou naar binnen gaan, misschien vinden we wel weer een andere gang. Zodat we snel uit de voeten kunnen komen.
1: Ja.

0: Even en 1 op de 5 mensen in de Europese Unie is een...
1: Kennen we Radio 1 luisteraar.
2: José en Panamer met Ruud van Hemsker. Tú escuchas a Kennen we Radio 1.
3: ¿Qué es lo que no me sale?
4: Kennen we Radio 1. You can count on the biggest.

Met de Pater de Vries hier. Ik wil u van harte proficiat wensen met uw verjaardag. En een hele fijne dag toegewenst met koffie en koek en zo. Hè? En geniet er maar goed van. Laat u alles lekker smaken. Ja, dag.

0: Een lekker plaatje vanaf de bunker van KR1. Wat zeg je, boy?
1: Al die windmolens in zee vind ik ook in de weg staan, weet je dat? Er passen helemaal geen zendschepen meer.
2: Nee, dat was een lekker plaatje, luisteraars. Jij hebt het over windmolens.
1: Ja, midden op de Noordzee. Ja. Je kan niet eens normaal meer met een... Je kan niet eens meer normaal met een boot erleggen om uit te zenden.
2: Nee, en als... Precies, als we kunnen er antennes op gaan maken op die windmolens.
1: Oh, dat zou nog kunnen.
0: En zo is er een oplossing voor ieder probleem bij KR1 Wereldradio. Ook voor het probleem van geen muziek hebben wij een oplossing, namelijk dit mooie nummer.
3: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Dit is jouw nummer 1. Kennen Radio 1.

Oké, al die mensen die nu voor jou aan de gang zijn om dit radiostation op poten te houden. Geniet je er nog een beetje van, dat is mooi. En laat het ook vooral weten, zoals al deze mensen in deze brief. Hier een plaatje op verzoek, daar komt-ie.

0: So.
1: Wow.
0: Kondig jij even een plaatje af, zeg. Ja, we zitten even met de knopjes te spelen.

0: landgenoten. U luistert naar mijn hofleverancier van die knijtertjes van hits.
1: Dit is Kermen Radio.

0: Are you ready? Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo!
1: Dat was weer een lekker muziekje hier. We hebben iemand, Ruudje, die heeft iemand aan de telefoon. Die zal ik even in de uitzending doen.
2: Hallo, Hoogheid.
3: Dag, Ruudje.
2: Oké. Nou, Hoogheid, leuk dat u mijn naam nog kent. Wilt u misschien nog iets zeggen tegen de luisteraars? Iets leuks of zo? U bent rechtstreeks in de uitzending.
1: Ja, daar hebben we geen tijd voor, hoor. Ik draai weer gauw wat muziek.

0: ready.
1: Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo.
2: Dat was weer een lekker muziekje hier. We hebben iemand, Ruudje, die heeft iemand aan de telefoon. Die zal ik even in de uitzending doen.
3: Hallo, Hoogheid.
4: Dag, Ruudje.
3: Oké. Nou, Hoogheid, leuk dat u mijn naam nog kent. Wilt u misschien nog iets zeggen tegen de luisteraars? Iets leuks of zo? U bent rechtstreeks in de uitzending.
2: Ja, daar hebben wij geen tijd voor, hoor. Ik draai weer gauw wat muziek.

0: is van mij.
1: Nee, wij zijn niet geflipt. Wij zijn prettig gestoord. Voor jou. Op deze zender. Kennemer Radio 1. Geniet ervan.

0: Zo, de plaat is alweer afgelopen. En we gaan alweer gauw naar de volgende. Wat loop je te mopperen, boy? Wat is er aan de hand, joh?
1: Dan komt die gore koffie nou weer wat aan. Maar heb je die nou weer uit de kluis getrokken of zo?
2: Dit is

0: All right, KR1 World Radio. Daar luister je nog steeds naar. En hiernaast zijn ze jingles aan het maken. Ik zet even de microfoon open, kunt u even meegenieten. En daarna weer een heerlijk plaatje, wereldwijd uitgezonden.
1: KR1. Oh, moet ik het zo inspreken of zo? KR1.

0: Dat was... Even stil, want we gaan afkondigen. Gaat hij zitten lachen?
1: Oh ja.
0: Als het rode lampje aangaat, gaat hij altijd zitten lachen. Van de zenuwen waarschijnlijk. Dan moet hij u weer toespreken. Ja, het rode lampje gaat aan. Het plaatje is afgelopen, moet ik zeggen. En jij gaat nu weer een nieuwe aankondigen.
2: I'm in love. You best believe I'm in love, L-U-V.

0: een briefje van de redactie in mijn handen gestopt.
1: De redactie?
0: Ja.
1: Ja, we hebben 3 redacties. 3 keer in de week een nieuwe redactie.
0: Nou ja, je weet het wel. De laatste die we toen opgericht hebben. Want het loopt een beetje storm met allerlei gekke dingen.
1: Ja.
0: Er staat op een Sandra Hagestein. En die zegt van, kan ik niet iets doen bij Kennen bij Radio 1? Van een dingetje inzingen of zo. Of muziek draaien. Nou ja, en er stond een telefoonnummer bij. Dus ik heb die Sandra heb ik gebeld. En, maar ja, toen kreeg ik een hele zware vrouwenstem aan de telefoon. Van, met Sandra.
1: Met Sandra.
0: En ze wilde iets van inzingen. En zo. Ik denk, nou. Ja, maar ja, wat moet ik daar nou mee? Ik, nou, ja, we kunnen er wel,
1: jij wou toch ook de bunker roze schilderen. Ja. Met die gay pride toestand. Dan gaan we gewoon een tweede kanaal beginnen voor het transseksuele. En dan allemaal zulke presentatoren.
0: Je hebt tegenwoordig toch van die knopje.
1: Met Sandra.
0: Er zit toch een knopje bij de muziek en dan kun je toch dat je de stemmetje wat hoger kan laten klinken.
1: Ja, Oma.
2: Hey, ja, Oma, hallo. Ja, Sandra.
1: Ja?
0: Maar ook met toerental. Vroeger ging je met een plaatje harder draaien.
1: Oh ja, dat kan.
0: En dan maak je het even de stemmetje wat hoger.
1: Ja, dat kunnen we doen.
0: Ja, dus ja. Sandra, er is nog hoop. Mocht je luisteren. We gaan je benaderen.
1: Wat een idee.
0: Ja.
1: En als we dan een lollige bui zijn, maken we er een smurf van.
2: Heeft u een smurf als presentator, luisteraar?
1: Ja, oké. Okay. Nou, leuk joh. Ja. Sandra, hoe zou ze eruit zien? Zou hij een jurk aan hebben? Of zou het gewoon een vrouw zijn met een donkere stem?
0: Nou, het is een vrouw met een donkere stem.
1: Oh, ja, sorry Sandra, sorry.
0: En als ik daar een beeld moet bij vormen, dan zie ik gewoon een spijkerbroek met een grote slobbertrui.
1: Ja, maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn.
0: Nee.
1: Nee, ja. Ja, goed idee. We maken er gewoon elektronisch
0: En laten we haar gewoon zingen.
1: Een meisje van.
0: Zij kan wel die reclame maken van die snackbar, van de notenbalk.
3: De notenbalk.
1: Ja, ook een adverteerder van ons geweest. Ja, we hebben wel 1000 adverteerders gehad. Maar goed, daar hebben we het niet over. Leuk idee, Sandra. Hartelijk welkom. En sorry dat we van die rare dingen over je zeiden.
0: Kunnen toch?
1: Ja.
3: En dan hier een plaatje voor Sandra. Oh yeah, baby. KR1 Travestieten Radio. Oh yeah.

0: toestandluisteraars. Een plaatje voor Erik. Erik uit Nieuw-Zeeland. En die vraagt hier een plaatje aan. Nieuw-Zeeland, dat ligt ergens bij. Waar ligt dat, boy? Weet je dat?
1: Ja, weet je dat?
2: Ik zei net Schagen.
0: Ja, dat ligt vast ergens bij Schagen. Nieuw-Zeeland. En ja,
1: Nee. Dat is dat opgespoten eiland daarbij.
2: Nee, in het buitenland heb je ook nog een Schagen.
1: Daar bij Vlissingen, toch?
2: Buitenland is er ook nog Schagen.
1: Daar toch een tulp in zee gaan spuiten. Dat is nu klaar. En dat is nu Nieuw-Zeeland, ja.
0: Oké.
2: Heb jij dat bedacht?
0: Ja, geen idee.
2: Het kunstwerk.
0: Erik, we behandelen je bezoekje wel na de volgende plaat.
2: Al die...
3: I had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel.

0: trouwens van de zomer nog naar Spanje?
1: Ja, dat is, ligt wel in de planning, hè, om naar Benidorm te gaan. Ja.
0: Oh, dat zijn we vroeger ook geweest.
1: Ja, en daar hebben we natuurlijk nog steeds het promotieteam van vroeger ook. Van de, zeg maar, de vorige generatie KR1'ers. En die zijn inmiddels ook al oud geworden.
0: Ja, we zijn al een aantal jaartjes verder, ja.
1: Ja, maar er is een nieuw promotieteam. Die hoorde ik op de radio. Ik hoor nu allemaal jingles. Die zijn opgenomen door Nico of zo. Hè?
0: Ja.
1: Of door jou, ik weet niet.
0: Nou, ik mocht erbij staan. Ik moest die meisjes selecteren op stemhoogte.
1: Alleen op stemhoogte?
0: Ja.
1: Ja. En lukte dat een beetje?
0: Nou, het ging wel lastig. Want er zitten, ja. Maar er zitten ook een paar boerinnen bij. Die hebben een hele hoge steen.
1: Is het serieus?
0: Ja, ik weet niet. Misschien omdat er een koe af en toe op hun teen staat of zo.
1: Ja, ik vond het leuke jingles. Ik hoor ze de hele dag.
0: Ja, goed. Ja. Maar het is wel leuk om te doen. Ja, toch?
1: Ja.
0: En die meiden hebben er ook schik in.
1: Nou, misschien komt er zo wel een leuk Spaans plaatje. Of een ander plaatje. Wat ga je draaien?
0: Nou, iets van...
1: Erik van Inkel is er nu. Wat ga je draaien, Erik? Oh. Nee, eerst even wat anders, zegt hij. Hij zoekt wel even wat. Komend uur komt er wel een Spaans plaatje. Ja, ik heb hem in mijn oortje, die Erik. Die hoor jij niet.
2: Je blijft lachen met Kennen We Radio 1.

0: We gaan het eens even hebben over de Europese uitzendingen van Kennen We Radio 1. Want er zijn een paar ideeën ontstaan om Europees de boer op te gaan met de roadshow. Er is een band die een Europese tour maakt. En die wil dan dat wij ook meegaan met de radio-uitzending, omdat we tegenwoordig de nieuwe wereldomroep worden genoemd. Wat vind je daarvan? Moeten we wel een paar discjockeys meesturen?
1: Nou, kunnen we wel doen. Lijkt me wel leuk.
0: Ja, gaan we doen. Oké, nou, dat is bij deze besloten.
1: Nou, dat is snel.
0: Ja, dat is snel. Ik weet niet of wie er mee eens is, maar we hebben er 12 mensen zo die we moeten vragen om toestemming. Maar
1: apparatuur hebben we genoeg. Dat is het niet aan.
0: Dat staat hier opgestapeld in zaal 2 in de bunker.
2: Dat kun je niet uitleggen, dat is gewoon lekker.

en juego. Dit is Kennemer Radio 1. Dit is Kennemer Radio 1. Dit is Kennemer Radio 1.

bliksems. Het leven zit vol met verrassingen. Gelukkig is er Kennem Radio 1. Ook jou. Nummer 1.

Liefie, liefie, het is tijd om op te staan, wakker worden. Rek je maar even lekker uit. En als je nou heel rustig uit bed stapt, dan zet ik de douche vast aan, oké? Kun je nog even verder snoezen in de badkamer? Kom, de dag is weer begonnen.

0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Ik ben een klant. Heeft u zenders?
1: Zenders? Wat voor zenders?
0: Nou, gewoon zenders.
1: Ja, lampenzenders, transistorenzenders, grote zenders, kleine zenders, nepzenders. Wat voor zenders?
0: Nepzenders?
1: Ja, dat is weer nieuw.
0: Nou, doet u die dan maar.
1: Die hebben we niet.

0: Joehoe!
1: Dit is Kennen We Radio 1!
0: Er is telefoon, zeg maar. Er is telefoon. Er is telefoon!
2: Ach, kerel, man, je bent...

ogen en denken dat u in een mooie bunker bent. Met allemaal prachtige promotieteam mensen. Dan drukt u op de knop waar de muziek

0: Hoe was het ook weer met die zwarte marktgeluiden? Magala, magala, magala!
1: Ja, dat is echt wereldradio. En nu weer een echt wereldmuziekje voor je.

0: We gaan even benzine halen. Let jij even op de muziek, zodat het blijft draaien?
1: Ja, ik hoop het, want ik ga ook even een broodje pindakaas smeren in de... Of doe jij dat even, Nico?
0: Ik ga wandelen.
1: Nee, Nico gaat wandelen, zegt hij.

0: Zeg Bart, ik heb gisteren, ik weet niet of jij het gehoord hebt, maar op die deur onder de bunker, daar beneden, daar hebben ze bij die andere stalen deur met dat groene slot erop. Daar hoorde ik kloppen op die deur.
1: Wat? Als je binnen was, hoorde jij kloppen?
0: Ja.
1: Ah joh.
0: Ik moest even, wat muziek pakken nog van beneden.
1: Was het 's nachts?
0: Nee, het was een uur of 7 ongeveer.
1: En je was alleen of was je samen met meer?
0: Nee, ik was alleen en ik hoorde kloppen op die deur. Ik denk, hoe kan dat
1: nou? Horrorfilm.
0: Ja, maar het zal toch niet wezen dat ze vanuit de bijbunker door het gangpad.
1: Nee, die geheim gang die is niet toegankelijk. Althans, hij is wel toegankelijk, maar meestal hebben ze die deur dicht.
0: Ik heb niks gezegd, ik ben maar weggegaan. Maar zullen we straks eventjes kijken?
1: De fanclub die zit daar ook meestal, maar die hebben niet de sleutel van die gang.
0: Daarom, ik vond het een beetje raar.
1: Ja, we gaan even kijken. Misschien tijdens de uitzending nemen we de microfoon mee en dan gaan we eens even kijken. Misschien was het wel een geest van een Tweede Wereldoorlog veteraan of zo.
2: KR1, andere radio, vanuit een bunker

0: Zo, we hebben hier Shirley. Shirley, deze plaat is voor jou.
1: Is dat Shirley Bassey?
0: Nee, dat is Shirley. Die man die vraagt elke dag een plaat aan hier.
1: Nou, die Shirley. Ja, maar er zijn meer...
0: Deze is voor Shirley. Hou je mond, draai het.

0: een zeemeeuw op de antenne.
1: Oh jee. Nou, dan kunnen we zo meteen gestoofde zeemeeuwen eten, luisteraars. Want ja, hij houdt het wel lang vol. Meestal schrikken ze zich rot van die stralingen.
0: Maar het is ook lekker warm voor ze. Zeker nu. Buiten is het natuurlijk hartstikke koud. En dan kunnen ze warmen, toch?
1: Ja, dat is waar. Lekker gebraden zeemeeuwpootjes. Dat vinden ze regelmatig hier onder aan de mast. We hebben weer wat fijne muziek, zoals deze.

Abracadabra. Daar zijn we nog steeds. En heel fijn dat je luistert, want dan zit ik hier niet voor niks in de studio. Nee, ik zit er niet alleen hoor. Er zitten nog een paar mensen heel druk te doen met techniek en met jingles en met zenderdingenachtige, weet ik veel, computers en allemaal voor jou. Geniet ervan.

Kennemer Radio 1, bunkermuziek.